24. This ain't no disco.

0: weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Sorry. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de la Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de la Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoegheid, gorilla, goudvis. Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Tonggoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, tonggoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, kom zo'n beest voorbij.
1: Hoe is het Rotterdam? Hey. Gozer. Moet je kijken, joh. Hey. Een kangaroo.
0: Of zo'n Amsterdammer bij het avond. Hé, mijn ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hé, moet kijken. Een zebra. Of een Brabander. Hé, een olifant. Kut. Of een Limburger.
2: Hé, Massakika. Een giraf.
0: Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in theater. Dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, Marstijn kijkt me aan. Oh, Marstijn kijkt me aan. Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Wat opvallen? Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Wat opvallen? Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zien ze staan beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik een beetje denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zegt hij binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen.
3: Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Dan ligt zo'n Duitse kroesachtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar. Komt de Friese man aan.
3: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man? Vreselijk.
4: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
3: Proost.
1: Frisje?
4: Ja, ik bob vanavond.
1: Oh.
4: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Nou, gezellig.
0: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

De mensen zijn zulke rotzakken. Ja. Het zijn schurken, de mensen. Schurken en rotzakken. En zo vreselijk ondankbaar ook. Ik heb van het begin af aan heb ik alles voor jullie geregeld. Ik heb het zo gezellig mogelijk gemaakt. Ik heb een lichtje aangedaan. Ik heb de hemel van de aarde gescheiden. Ik heb de zee van het land gescheiden. U kunt het allemaal nalezen in het eerste deel van mijn grote boek. Daarna heb ik de planten gemaakt. Ik heb de dieren gemaakt. En het was allemaal terrific. Hè? Reuze exciting. Maar met de mensheid is gesodemieter begonnen. Toen ik die gemaakt had, toen dacht ik, nou ja, ik neem een dag vrij. Ik dacht dat het goed was. Nou, dat heb ik lelijk op mijn bammetje gehad. Maar ja, vergissen is goddelijk, zou ik maar zeggen. He, dus ik dacht, ik al gewoon een keertje grote schoonmaak. En dan ben ik er vanaf ook. Nou, toen heb ik eerst de boel een keer totaal onder water gezet. Nou, dat heeft niks geholpen, want er hoeven er maar weer twee boven te komen. Dat gaat weer als konijnen natuurlijk. Daarna heb ik de Israëli's 40 jaar door de woestijn getrapt. Ik heb de Egyptenaren getreiterd. Ik heb de zee opengegooid. Ik heb gezegd, daar moet je doorheen. Ik heb de zee weer dicht gegooid. Ja, echt rotgeintjes. Ik heb er miljoenen afgemaakt. Ik heb ze verbrand, gewurgd, verdronken. Mannen, vrouwen, kinderen. Want ik denk, dit moet met wortel en tak worden uitgeroeid. Nou. Die hele campagne is geen groot succes geworden. Ik heb jullie gewoon onderschat. Dus toen dacht ik, come on, who is it? If you can't beat them, join them. Dus toen ben ik zoete broodjes gaan bakken. Toen heb ik nota bene mijn enige zoon naar beneden gestuurd. Die jongen is totaal overstuur weer teruggekomen. Die is echt zeer onbeleefd behandeld. Vlak voor het weekend. Ja. Yeah. U kunt het allemaal nalezen in het tweede deel van mijn grote boek. Dat heb ik samen met het eerste deel tot een kloeke bundel laten binden. U kunt het allemaal afhalen. Iedere hotelkamer is het gratis te vinden. Dat doen jullie dan dus niet, want ik word niet meer gelezen. Het is toch zo, ik word niet meer gelezen. Er is een boycott. En ik weet precies, ik word niet eens meer geloofd. En dat is al ruim 2 eeuwen aan de gang. Het is pure character assassination. Het is begonnen in de 18e eeuw, ik weet het nog precies. Ik weet ook wie erachter zat, ik weet het precies. Ik vond het aanvankelijk nog wel charmant. Ik denk, nou ja, ze hebben een eigen vrij willetje. Het is nou de 18e eeuw, dat moet een keertje kunnen. Ik denk, als jullie een tijdje willen doen alsof ik er niet ben, even goede vrienden. Maar regel dan ook maar gewoon voortaan alles zelf. Nou, dat hebben jullie gedaan. En nou is mijn punt dat het duurt intussen wel erg lang. Dat jullie alles zelf regelen. Dat alles eigenlijk ruilt en zeilt en groeit en bloeit zonder dat ik er ook nog maar iets mee te maken heb. Terwijl ik vind toch, ja, ik had het bedacht. Dus nou heb ik een vraag. Mag ik weer meedoen?

0: 4.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: heet u, meneer?
1: Frank.
0: Frank, wat doe je voor werk? Je werkt op kantoor. Oh, wat vaag, Frank. Oh, lekker vaag. Maar wat leuk. Ik heb ook een tijdje op kantoor gewerkt. Eerste baan in mijn studie was een kantoorbaan. En wat doe je specifiek? In de marketing? Hé, wat leuk. Ik heb ook een tijdje in de marketing gezeten. En wat precies? Doe je out of home, digital? Een stukje digitaal? Oh, wat heerlijk. Jij deed ook een stukje digitaal. Wat heerlijk. En ben je dan zelf marketeer of stuur je een team aan van marketeers? Een
2: combinatie.
0: Een combinatie. Oh ja, ik stuurde echt alleen maar marketeers aan. Wat leuk zeg. En hoe groot is je team?
2: Zes.
0: Zes mensen. Oh, ik had zeven. Ja. En waar doe je dit?
2: In Amsterdam.
0: In Amsterdam. Oh, ik deed het in Tokio. Probeer veel groter te denken, Frank. Ja, de hele wereld heeft jouw marketing nodig. Yes, kun je daarmee verder? Ja, goed zo. Hartstikke mooi zeg. Wat mooi. En hoe heet u dan, meneer?
3: Bert.
0: Hey Bert, en wat doe je voor werk dan?
3: Bloemen
0: inkoop. Hey, wat leuk, dat heb ik ook een tijdje gedaan. De eerste bijbaan tijdens de HAVO kocht ik bloemen in. Oh, wat mooi zeg. En bloemen inkoop. Yo, en tulpen, doe je tulpen?
3: Nee?
0: Nee, ik ook niet.
3: Nee.
0: Dat vind ik een inferieure bloem, ja toch? Welke bloemen koop jij in?
3: Van alles.
0: Van alles, behalve tulpen. Dat heb je toch een hele rare manier van focus aangebracht, hè? Wat heerlijk, joh. En heb je eigen bedrijf?
3: Nee,
0: nee. Nee, nou ik wel. Ik had mijn eigen bedrijf. Ja, bij welk bedrijf werk je dan?
3: In Aalsmeer.
0: Aalsmeer, hoe heet dat bedrijf? Verbeek, wat leuk, dat bedrijf heb ik opgezet in die tijd. Nou, wat mooi dat dat nog steeds bezig is. Ik zei toen al, tulpen niet doen jongens, stop daarmee. Wat mooi zeg, en zit je op je plek daar?
3: Ja,
0: oh heerlijk, dat is ook helemaal geen ambitie wat jou in de weg zit. Maar gewoon lekker doorgaan met die bloemetjes daar. Zeg. Wat heerlijk, Bert, wat goed zeg. En hoe heet u meneer? Emiel, heb ik ook een tijdje gedaan. Nee, te vroeg.
4: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen. Salami of spinazie?
4: Mij niet appen.
5: Kan iemand dit even checken?
4: Mij niet appen.
5: Mij niet appen.
6: Hey, waar blijft Gio?
7: Mij niet appen.
8: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: willen wij ons bezighouden met de agressie.
1: Gaat hard.
0: En om dat probleem bespreekbaar te maken, hebben wij een panel uitgenodigd. Ja. Wat door mij wordt voorgezeten. En dat is samengesteld uit een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking.
1: Dacht ik wel, ja.
0: Nou lijkt het mij best verstandig, Coat, dat wij het eerst samen eens worden over bepaalde dingetjes, voordat de gasten hier arriveren. Mm. En dat wij daar samen even uitkomen.
1: Dat is waar. Ja, we hebben een beetje te zwaar gegeten misschien, hè?
0: Dat is waar.
1: Een beetje veel gedronken. We laten koffie komen nog. Mm. Als het panel er is. Maar verder dacht ik, Bie, dat het toch wel dienstig was als we ongeveer afbakenen waar we het in grote trekken met elkaar over gaan hebben. Mm-hmm. Daar hoeven ze zich dan niet strikt aan te houden. Mm-hmm. Maar dan is er toch iets van een kader.
0: Dat
1: hè?
0: Is waar, dat is waar. Ja.
1: Niet zo gek idee misschien.
0: Niet zo gek.
1: Ik dacht, dan hebben we namelijk een houvast. Uh-huh. Want dat gebeurt gewoon erg snel.
0: Ja.
1: Ik heb wat ervaring met panels. Mm-hmm. Met marktonderzoektijd. Boter getest en zo. Allerlei dingetjes. En voor je het weet, hebben die mensen het over irrelevante bekomstigheden.
0: Prima.
1: Dan loopt dat weg en
0: prima.
1: Dan... Ik zeg
0: prima.
1: Maar wat.
0: Nee, dat weet ik. Is heel goed.
1: Oh, fijn.
0: Moet. Ja, we zitten nou eenmaal met het keiharde feit dat daarom, we voor deze discussie maar één plaatkant ter beschikking hebben
1: daarom,
0: gekregen. Hè?
1: Daarom, mijn voorstel om duidelijk af te spreken. Gewoon keihard. Hier hebben we het over.
0: Ah.
1: En waar we het dan aflopen met die mensen over hebben, dat kan natuurlijk van alles zijn. Graag zelfs. Lijkt me fantastisch als het zo uitloopt. Maar hoe shit het ook is, we moeten nu, straks, voor we de discussie beginnen, gewoon even met die piepeltjes afspreken.
0: Ja.
1: Jongens, piepeltjes, we hebben het nu op deze plaatkant hierover.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: verder. To the point.
0: Nee, hier ga ik helemaal met je mee. Ga ik met je mee.
1: Bij het onderwerp
0: maar,
1: blijven.
0: Maar, daar zit een gevaarlijk kantje aan. Ik bedoel dit.
1: Welk?
0: Het mag toch ook weer niet zo zijn dat alle panelleden straks plotseling panisch de pick-up arm in de gaten gaan zitten houden.
1: Ik voel wat je bedoelt. Ja.
0: De factor tijd. Dus eigenlijk een beetje geblokkeerd raken.
1: Mm-hmm.
0: Wat onherroepelijk ten koste gaat van het spontane.
1: Kan gaan, ja.
0: Wat de discussie natuurlijk wel moet houden. Moet
1: nou
0: spontaan
1: ben
0: blijven.
1: Ik daar niet zo bang voor, Hobby. Mm-hmm. Kijk, het goede van onze discussie wordt dat we al een vertrekpunt hebben in de stelling.
0: Oh,
1: die bij de uitnodiging zat.
0: Je hebt toch de stelling
1: bij de uitnodiging gedaan?
0: Ja, is op tijd
1: nou,
0: de deur uit.
1: Oké, okay. Dus iedereen heeft al 14 dagen iets met die stelling kunnen doen. Daar hebben ze aan kunnen snuffelen, hebben ze op kunnen zitten, hebben ze aan kunnen ruiken,
0: daar
1: hebben ze mee kunnen rommelen.
0: We natuurlijk zonder meer.
1: Zijn ze mee in de weer gegaan?
0: Ja,
1: hoe dan ook.
0: Ja, we hebben de stelling al.
1: Precies, hè? Nou, stel je even het omgekeerde voor, Bie. Ik moet er niet aan denken. Maar dat we met het panel eerst nog een uitgangsstelling moesten zien te formuleren.
0: Ja. Dat lukt je niet op één plaats.
1: Well, nee, dat duurt langer dan een hele LP. Mm. He, daar heb je een dubbel LP voor nodig. Dus,
0: precies,
1: maar omdat
0: precies.
1: we die al hebben, als jij hem erbij hebt gedaan.
0: Ja, maar daarom hebben we de stelling toch ook bewust zo geformuleerd.
1: Dacht ik wel, ja. Dan
0: dat er door alle panelleden op één plaat kan toch op zijn minst een paar zinnige dingen over kunnen worden gezegd.
1: Jij hebt hem geformuleerd, dus ik neem aan dat het klopt.
0: Staat.
1: En je hebt hem er ook
0: hebben ze in huis.
1: Oké. Okay. Hebben ze mee kunnen rommelen. Aan kunnen raken. Bie, ik ga nu eigenlijk misschien een beetje op de stoel van de voorzitter zitten.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, mag eigenlijk niet. Hè? Maar ik dacht dat we dan eigenlijk wel het panel kunnen laten binnenkomen. Tenzij jij zegt, Coat, dat gaat me allemaal te snel. Ik wou nog even wachten. Ik heb toch nog een paar puntjes waar we het gewoon vooraf heel duidelijk samen over eens moeten worden. Want anders, dan gaan we weer straks.
0: Nee, absoluut niet.
1: Oké, heel fijn.
0: Nee, laat ze maar binnen.
1: Heel fijn.
0: Tenzij jij bezwaren hebt tegen de procedure van de discussie.
1: Ik bezwaar? Hoezo?
0: Nou, het valt mij gewoon op dat jij nog voordat de discussie is begonnen op mijn stoel gaat zitten.
1: Hoe kom je daar nou bij?
0: Nou, Coach, jij zei toch daarnet, sorry Bie, dat ik nu even op je stoel ga zitten?
1: Wel, nee.
0: Nou, daarmee probeer jij toch bewust mijn voorzitterspositie te ondermijnen.
1: Oh, kijk uit, de voorzitterspositie
0: ondermijnen.
1: Ja, het is
0: maar een indruk.
1: Ja,
0: ik
1: mijn
0: dacht
1: hemel,
0: het, ik dacht
1: Bie,
0: het.
1: Bie, daar hoor ik toch ineens weer een regententaal uit 1968, waar ik echt even van uit de bol ga, hoor. Gaan we nou serieus weer beginnen met het ter discussie stellen van de voorzitterstoel en wie daar eigenlijk op moet zitten met zijn
0: autocratische billen? Nou, ja, kennelijk wel. Ik moet niet zo nodig. Ik was degene toch die voorstelde om een voorzitter van buiten te nemen. Dat weet je toch bij de voorbereiding van deze paneldiscussie. Er zijn toch namen gevallen?
1: Ja, die vallen toch altijd?
0: Ja, Joop van Tijn is gevallen,
1: die
0: Henk Hofland, Annemarie Grevel.
1: Die vallen voortdurend.
0: Die waren allemaal huiverig voor het onderwerp,
1: ja,
0: dus die vielen af.
1: Oké, okay, maar toen heb jij jezelf tot voorzitter gebombardeerd. Heb jij gedaan? Jawel, ja, nee, ja. Zo is het wel gegaan, Bie.
0: Nou.
1: Sorry, zo is het wel gegaan. Er is niet gestemd over jouw voorzitterschap. Is binnen ons nooit discussie geweest. Dat schijnt allemaal niet nodig te zijn.
0: Nee, nee, nee. Dat schijnt niet nodig te zijn.
1: Nou,
0: nee.
1: Dat vind ik dus wel gek dat dat niet nodig is.
0: Ja, dat is heel gek, maar dat is niet nodig.
1: Ja, nou, dan wil ik toch graag dat jij mij uitlegt waarom dat niet nodig is.
0: Nou, nee, dat is niet nodig,
1: Koop. Oh, nee, dat is niet nodig. Nee, dat is niet nodig. Nee, is niet nodig, nee. Het is maar waar je prioriteiten liggen, hè?
0: Oh, wacht even. Oh. Jij wilt persoonlijke duidelijkheid dus, ja.
1: Heel graag, want persoonlijk is ook politiek.
0: Ja.
1: En ik geloof, sorry Bie, ik geloof dat jij bepaalde dingetjes binnenhoudt.
0: Ja, natuurlijk hou ik bepaalde dingetjes binnen.
1: Ja, nou, ik vind gewoon dat we niet aan de discussie kunnen beginnen. Zolang jij nog bepaalde dingetjes binnenhoudt, ben ik een woesteling in.
0: Mag ik misschien bepaalde dingetjes binnenhouden?
1: Natuurlijk mag je bepaalde dingetjes binnenhouden, maar niet in bepaalde situaties. Daar kan dat niet. Dan zeg ik van, nou, dan torpedeer jij dus bij voorbaat de discussie. Door bepaalde dingetjes binnen te houden.
0: Ja, nou, dat is dan misschien een raar soort gêne van mij dat ik bepaalde dingetjes wil binnenhouden.
1: Ja, oké. Maar dat is toch niet zuiver, Bie? Hè? Om ons panel bij voorbaat te belasten met jouw gêne? Nou, dan zeg ik van, dan wil ik vooraf die bepaalde dingetjes van jou gewoon helder zien te krijgen. Ik wil bepaalde dingetjes helder zien te krijgen. Die er altijd al waren, die hebben er altijd al tijdens het eten vanavond.
0: Ik kan het niet.
1: Wat kan je niet?
0: Ik kan dit niet zien als zomaar een gesprek over elkaars tekortkoming. Dit is een plaatcode.
1: Ja, dat weet ik ook wel.
0: Ja, straks horen ze in duizenden huiskamers hoe griezelig labiel onze verhouding in feite is. Hè. Er zijn nou eenmaal bepaalde dingetjes, ja, die ik privé voor me wil houden. So what? Die wil ik nou eenmaal voor me houden. Mag ik?
1: Bie, je mag de huiskamer toch niet mentaal isoleren van zo'n plaat? Het is de vierde plaat. Je kunt toch niet de huiskamer blijven isoleren? He, anders blijft onze relatie, die blijft toch een platte luchtfoto van kleinschalige emoties. Ik eis nu, ik sta er echt op hoor, ben ik heel gek in. Ik eis nu namens alle panelleden die op de gang staan te wachten tot ze eindelijk eens een keer mogen binnenkomen. En namens de huiskamers in Nederland en de beide huiskamers in België, dat jij vertelt waarom het volgens jou niet nodig is om te discussiëren over wie van ons tweeën de discussie eigenlijk moet gaan voorzitten. Dat wil ik gewoon weten. Wil ik gewoon even duidelijk krijgen. Okay, gewoon even helder wil ik dat van je hebben.
0: Oké, goed. Goed.
1: Die bepaalde dingetjes.
0: Goed, oké. Ik wil dan nu een verklaring afleggen. Oké.
1: Ben benieuwd.
0: Ik vind, dames en heren thuis, dat Koot bepaalde dingetjes,
1: en dat zijn jouw bepaalde dingetjes,
0: absoluut niet geschikt is voor het geven van enige leiding waaraan dan ook.
1: Daar hoor ik van op.
0: En Koot kan het niet, Koot doet het niet, meneer Koot wil het ook niet.
1: Dat wil ik graag.
0: En als er iets georganiseerd moet worden, zoals nu dit panel, dan krijgt Koot griep. Hij moet naar de tandarts of zijn kinderen zwemmen af.
1: Ik heb de uitnodigingen getikt.
0: Na oneindig veel moeite in mijn eentje iets op poten heb gezet, zoals nu dit panel, wat een heidens karwei was, hè? Dan, als we dan eindelijk met de discussie kunnen beginnen, dan doet Koot zijn mond open en vraagt in het openbaar hier op de plaat waarom hij geen voorzitter kan zijn. Hij wil dan blijkbaar ineens voorzitter zijn. Terwijl Koot donders goed weet dat ik nou eenmaal beschik, en zo leuk is dat helemaal niet, over een enorm brok natuurlijk leiderschap, wat Koot een eenmaal ontbreekt. Zo.
1: Het is dus aangeboren.
0: Ja, Koot, en het spijt me.
1: Nou, dan weet ik wat mij aangeboren is. En dat onze voorzitter dus kennelijk superieure rassenkenmerken heeft, luisteraars. En waar heb ik die crypto-fascistoïde uitspraken meer gehoord?
0: Nee!
1: Want ik ben van 1941, Bie. Dus je begrijpt hopelijk wel dat ik nou liever niet met een zeker ubermens aan één paneltafel ga zitten. En daarom wens ik je veel succes met deze plaat. Ik wens je een bijzonder zinvolle discussie toe. En ik wil alleen maar zeggen, ziek heil, Bie.
2: Ziek heil en nog eens een keer, dunnetjes eroverheen, ziek heil.
0: God. Nou, dan gaan we nooit meer eten. Nou, dit is erger dan het lijkt. Dames en heren, ik wil nou niet meteen zo ver gaan dat ik dit een
3: fascistoïde trekje van Coat vindt, maar het komt er natuurlijk wel griezelig dichtbij in de buurt. Want wat Coat nu doet, hè, dus opstappen als je klem komt te zitten in een discussie die je zelf bent begonnen, notabene. Nou, dan ben je historisch gezien in tamelijk dubieus gezelschap. En ik kan ook precies vertellen wat er nu gaat gebeuren. Coat komt meteen weer binnen en zegt dan niks. En u moet zich daar dan niet door in de war laten brengen. Dat doe ik ook niet. Ah, daar hebben we Coat. Even het toilet geweest. Ga zitten, Coat. Ga zitten. Ik zeg net tegen de dames en heren dat het natuurlijk belachelijk is om zo'n machtig medium als de grammofoonplaat te gebruiken voor het uitvechten van persoonlijke tegenstellingen. Want dat ben je toch met me eens, Eko? Dat kunnen we toch eigenlijk niet doen, hè? Mm-hmm. Nou, zie je wel. Coat, ik vraag je nog even voor de goede orde en dan roepen we de panelleden echt binnen, hè? Dan gaan we beginnen. Ga je ermee akkoord dat ik deze discussie voorzit?
4: Mm-hmm.
3: Daar heb je dus geen bezwaar meer tegen?
4: Mm-hmm.
3: Duidelijk ja of nee graag nu.
4: Mm-hmm.
3: Ja of nee, Coat.
4: Mm-hmm.
3: Coat, wat je nu doet is het uithollen van de discussie. Mm-hmm. Dat is typisch het van binnen uitschillen van de appel.
4: Mm-hmm.
3: Coat, doe niet zo op je pik getrapt.
5: Wat heb je over mij gezegd toen ik naar het toilet was?
3: Niks. Absoluut niet.
5: Jawel, jawel, jawel. Want ik hoorde je lachen.
3: Oh.
5: Je zat keihard te lachen.
3: Oh, dat. Ik heb een Belgenmopje verteld, Coat. Om het gaatje op te vullen. Er viel een gaatje omdat er bepaalde dingetjes waren voorgevallen. En toen heb ik even een Belgenmopje verteld.
5: Oh. Oh. Is het mogelijk, misschien, probeer maar hoor, maar dat ik dat Belgenmopje ook te horen krijg? Of ben ik daar te dom voor een Belgenmopje? Dat ik te dom ben voor een Belgenmopje?
3: Nou,
5: dat... Misschien ben ik te dom voor een Belgenmopje. Ik weet niet hoor, kan wel dat ik te dom ben voor een Belgenmopje.
3: Dat is niet de moeite, joh.
5: Kan alles
3: dat
5: verwachten.
3: Is toch helemaal niet de moeite. Gewoon een Belgenmopje om even het pauzetje op te vullen.
5: Oh, maar is niet de moeite om dat nog een keer na te vertellen. Dat is jammer, jammer, jammer, jammer. Ik had anders best even willen lachen. Want zo te horen was nog een goeie, hè? Je zat nog altijd schaterend.
3: Hij was wel aardig. Hij was wel aardig, ja.
5: Ja, hij was wel aardig.
3: Ja.
5: Hoe aardig was die? Vertel eens, hoe ging die? Waar ging die over?
3: Over twee Vlaamse boeren.
5: Dat.
3: Twee Vlaamse boeren.
5: En wat deed je dan? Wat was het dan met
3: Vlaamse boeren? Nou, die gaan met een zak patat, uiteraard. Hè? Twee Vlaamse boeren gaan met een zak patat naar twee Waalse hoeren.
5: En dan? Verder?
3: Dan vragen die boeren wat in het Vlaams.
5: Ja?
3: Hè? Nou, dan zeggen die hoeren samen iets terug in het Waals.
5: Wat zeggen ze dan terug?
3: Ja, nou ja, dat hele misverstand tussen zak en zak. Enfin, dat weet je wel. Dat ken je toch wel, dat mopje?
5: Nee, dat
3: nou
5: ken
3: ja,
5: ik niet,
3: dat hou
5: mopje.
3: Je dan nog te goed als de plaat uit is, dat mopje.
5: Daar hou ik je aan, dat ik
3: okay,
5: dat mopje te goed
3: hoor
5: hou.
3: Jij dat nog.
5: Ik hou dat Belgenmopje te goed. Dat wil ik even heel duidelijk van je krijgen.
3: Okay.
5: Ik na afloop van de plaat dat Belgenmopje...
3: Kunnen we dan nu
5: krijg
3: de panelleden binnenroepen? Want die staan dan nog al die tijd op de gangcode. Kunnen we de panelleden nu eindelijk binnenroepen?
5: Nee, dat is geen denken aan. Nee, want ik ben geen voorzitter... Dus ik heb nog een heleboel allerlei dingetjes te doen. Er zijn nog bepaalde dingetjes. Ik noem maar de koffie die nog gezet moet worden. Ik moet nog schone asbakken hebben. Er staan nog nergens bloemen. Ik heb nog geen kopjes. Ik heb nog geen schoteltjes. Ik heb nog niks. Ik moet nog een heleboel
3: dingetjes... Oké, Coat, goed!
5: Die ik gewoon
3: dan
5: moet regelen.
3: Dan beginnen we onmiddellijk na het volgende...

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
2: Mix 24.

Amerika of de Verenigde

United States, FN, Amerika, is natuurlijk een enorm land. Qua oppervlakte is het echt gigantisch. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met de kleinere landen. Hè? Ja, dan is hij een stuk groter. En er wonen ook heel erg veel mensen in Amerika. En het mooie is, snap je, die kunnen daar ook allemaal wonen. Ja! In een klein land heb je gewoon minder ruimte. Je zou derhalve kunnen stellen dat de oppervlakte van een land en het aantal mensen dat in een bepaald land kan wonen, dat twee dingen zijn die met elkaar te maken hebben. En dat kan je leuk vinden. En dat kan je niet leuk vinden. Doe maar niet uit. Het is zo. Je zou het kunnen vergelijken. Men zaag. Of eigenlijk met meerdere zagen dan. En een garage. Ja, kijk, als je een grote garage hebt, hè, heb je ook meer plek om daar een heleboel zagen neer te leggen. Snap je? Heb je dan tegen een kleine garage? Ja, ja, ja. Dan is het aantal zagen waar je er kwijt kan beperkt. Je zou natuurlijk die kleine garage tot een nok toe vol kunnen stouwen met zagen. Dat kan je doen, ja. Maar dan kan je auto niet meer kwijt. En een garage is toch bedoeld om je auto kwijt te raken. En niet meer een heleboel zagen neer te leggen. Hey. Weet je wat het mooiste is? Weet je wat het mooiste is? Zal ik eens zeggen wat het mooiste is? Weet je wat het mooiste is? Als het allebei kan. Dat is lekker, hè? Dat allebei kan, dat je dus en je zagen en je auto kwijt kan. Oh. Maar dat is lekker, hè? Kan je het me voorstellen, vriend? Kan je me voorstellen, moet je doen? Moet je doen, doe eens. Doe dan. Kan je me voorstellen, nee, doe eens. Doe dan. Doe eens. Zal ik doen? Doe ik hem geen keer. Dus, daar je dus. En je zagen. Maar dat is nog niet alles, hè? Auto kwijt kan. Schitterend. Weet je niet, plassen. Daar we zagen liggen en daar liggen we zagen en daar liggen een paar. Die auto die staat god weet waar. Niks ervan. Hup, de garage met die rotzooi. En dan vragen mensen van, waar is de auto? Ja, in de garage. En dan zagen. Ja, ook. Maar ja, kijk, daar heb je dus een grote garage voor nodig. Maar pas op mensen, mensen zijn geen zagen, hè. Nee, tuurlijk niet. Mensen zitten talen te begaan zaken. Mensen kunnen veel meer. Mensen kunnen veel meer dan zaken. Mensen kunnen bijvoorbeeld auto rijden en koken. Nou, dan ga je al. Dan ga je al. Dat kan een zaak niet. Zaak kan niet koken, hè. Dat kan niet. Dat kan niet. Zaak kan niet koken. Kan niet. Hebben ze op een gegeven moment wel geprobeerd, hè. In Oslo, serieus. Om een zaak te laten koken. Echt waar. Huis afgehuurd. Keuken voor mijn camera's gehangen. Die keuken vol met mijn etenswaren. Zaak erbij geflikkerd. Ja, en dan is de kwestie van wachten. Ja, ik dacht, ik ging koken. Nee, nee, sorry. Nee. En dat kan een zaak niet. En zo zijn er nog veel meer verschillen tussen mensen en zagen. Want ik weet nog heel goed dat mijn grootvader tegen mij zei op zijn sterfbed. Het ging niet zo goed met hem. En hij vroeg steeds, waar is Hans? Waar is Hans? Waar is Hans? En ik was jaren 5, zo'n manneke. En ik kom bij hem. Ik kom bij hem. Hé, hé. En hij pakt zo
mijn hand vast. En hij keek me aan zo, door die staar heen, zeg maar. En toen zei hij, en dat vond ik zo mooi, en dat waren zijn laatste woorden. Hij keek me aan en hij zei, oh Menk, als je alle verschillen tussen mensen en zaken op zou willen schrijven, dat is niet te doen. Dat is mooi, hè? Ik vond het zo mooi. En weet je waarom? Omdat het zo waar is. Het is zo waar. Het is onzin om alle verschillen tussen mensen en zaken op te schrijven. En weet je waarom? Omdat het aan de ene kant heel veel werk is. Ja. En aan de andere kant schiet je er geen fuck mee op. Dus ja. Maar ja, als ik hierover begin te praten tegen mensen, dan hebben ze meestal zoiets van, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nee, dat soort dingen, nee, daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Maar ja, is mooi. Wat krijg je dan? Garages vol met zagen, auto's midden in de middag ergens in de straat geparkeerd staan en stapels videobanden naar voetbalwedstrijden waar je onder kijkt. Als je zo je leven wil leiden, doe het dan. Maar kom er niet met mij af, zeiken. Ik leg het toch uit? Waarom denk je dat ik dat doe? Waarom? Weet je waarom ik dat doe? Zal ik zeggen? Omdat ik van mensen hou. Ja. En dat ik graag zie dat ze hun spullen kwijt kunnen. Daar gaat het mij om. Amerika is een enorm land. Waar dus heel veel mensen kunnen wonen. Nou, is toch goed? Is toch prima? Hoef het er niet moeilijk over te doen? Kunnen we het er gewoon over hebben? Ik snap niet wat het probleem is nou. Wat is er nou aan de hand? Ik bedoel, het is toch heel simpel? Nee, maar als je echt dezelfde paal maakt, zouden ze dan zelf bij open hebben gekomen. Want ik plaats me niet voor hetzelfde, hè. Maar als je voor mij zelf hadden geplaatst, hadden ze mij in elk geval heel naar de naastzegging hebben gekomen. En ik plaats me daar af niet door. Nee, maar ja, hey, maar plaats ik mezelf van elk niet door als je zelf die plaats hebben gekomen voor mezelf niet mee hebt geweest? Nee, maar als je in de plaats hebben gekomen, dan denk ik van, ik zou naar de plaats hebben gekomen, Maar ik plaats me dezelfde delen hebben gehad, dan moet ik wel eerlijk zeggen. Ik had er die plaats hebben gekomen, maar in ieder geval, die plaats hebben we uiteindelijk zelf een plaats hebben gekomen. Maar ja, die plaats hebben we zelf hebben gekomen, hè. Die plaats hebben eigenlijk uiteindelijk al precies om dezelfde aanzien in de kop hebben gekomen. Dat is duidelijk. Maar ja, moet ik niet plaats duidelijk hebben? Dat dacht ik niet. De plaats hebben we natuurlijk niet zelf duidelijk hebben geworden. Want die playstone, die had zichzelf niet helemaal niet, hè. Want als je van, als de playstone duidelijk hebben, dan plaats je me voor dezelfde. Hebben gekomen. Maar die pleister die precies in zijn benen hebben gekomen, die zaakst ook. Maar die pleister moet ik alleen even zeggen, zo. Die had zich wel. En ik zeg dat voor de zaak hebben gekomen. Nou, hey, mag je dat ze duidelijk hebben gekomen? Ik dacht hem af. En die sleutel die net bij de steen hebben genomen. Hij past zo en ik kom zo. Ik zeg van, hey, is de plaats van zelf hier? Daar hebben gewoon. Ik zeg van, ik denk dat de zee. Ik zeg, plaats van de duidelijk. Dus ik, nee. Ik zeg van, dus de plaats van niet van de reden hebben genomen. Zeg ik, van ja, dacht ik, zeg, dat je plaats van je zaad hebben gepaald, man. Doe zo'n plaats gekomen, man. En die plaats duidelijk voor mijzelf. Maar die geeft plaats van, omdat ik heb gegeven. De plaats is van, laat kijken, die is van, oh, dat verstonden we niet. Ja, flikker toch op, man.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: en heren, ja. Hartelijk welkom weer bij een nieuwe aflevering van Kunst en Kids.
1: Ja,
0: ook vandaag hebben wij weer kunsthistorische gebeuren. En aan mij natuurlijk de taak om de objecten te gaan beoordelen op hun geschiedenis, herkomst en waar.
1: Ja, natuurlijk.
0: Naast mij heeft plaatsgenomen het eerste slachtoffer, nietwaar?
1: Ja.
0: Kunt u ons even vertellen, wat heeft u allemaal meegebracht? Mijn gommetje.
1: Ja, ik heb...
0: Wat heb je voor me meegebracht? Mijn gommetje. Wat heeft u allemaal meegebracht?
1: Ik heb meegebracht mijn schoonmoeder. Die zit nog in de auto, want die heeft zo'n dikke togens namelijk. Die is er heel moeilijk uit te krijgen. Op de achterbank hebben we er met een schoenlepel erin gekregen. En nou moet ze door de brandweer moet ze eruit gesjord worden. Dus ik heb al gebeld of ze vaseline mee willen nemen om op de zijkant van de deuren. Want dan kunnen ze er zo uit.
0: Ik bedoel natuurlijk, wat heeft u voor oude boel meegenomen?
1: Dat zeg ik, mijn schoonmoeder. Maar die zit nog in de auto, dan heb ik de brandweer.
0: Wat interesseert mij uw schoonmoeder? Het gaat wat voor oude zooi.

0: Bij. Wat voor spullen? Wat is het? Oh. Wat hebben we voor rommel meegenomen?
1: Oh ja, nou ik heb geen idee. Deze twee dingen heb ik meegenomen, maar ik weet niet wat het zijn. Ik heb geen idee. Wat is het?
0: Nou, dat is dus aan ons dus de taak om dat eens even haar fijner nu te gaan uitleggen.
1: Ja,
0: dat
1: leek mij ook.
0: Ik kan me namelijk levendig voorstellen dat u niet
1: weet. Ik heb geen idee. Wat is het?
0: Om te beginnen met dit eerste object.
1: Ja, wat is dit? Wat is dat?
0: Dit is een viool.
1: Echt waar? Een viool?
0: Echt waar.
1: Echt waar?
0: Dit is zelfs, om precies te zijn, de tweede viool.
1: Waar is de eerste viool dan gebleven?
0: Die presenteert de 5 uur show op dit moment.
1: Ah, op die manier, ja.
0: Misschien wel even leuk om te zeggen.
1: Vliegen hier, hè?
0: Deze viool, dat is een hele waardevolle viool.
1: Oh, ja?
0: Om even duidelijk te zijn. Dit is namelijk een, als ik me niet vergis.
1: Wat is het? Voor merk. Klinkt goed, hè?
0: Dit is een Stradivarius.
1: Stravidarius?
0: Een echte Stravidarius.
1: Een Stravidarius?
0: Echte Stravidarius.
1: Nooit van gehoord, een Stravidarius.
0: Er zijn er nog maar twee van op de wereld.
1: Oh ja?
0: Dus mag ik vragen, hoe komt u eraan? Hoe
1: ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb hem ergens gewonnen bij de postcode loterij of zo. Ik heb hem bij de postcode loterij geloof ik gewonnen. Gek van, hè?
0: Als we ons even zullen concentreren op het... Op het volgende object waar we hiermee te haken.
1: Ja, dat wil ik ook graag weten.
0: Dat staat hier voor mij.
1: Dat heb ik meegenomen.
0: Dit is...
1: Wat is het? Heb je enig idee wat het ik waar je bij thuis zit te kijken moet?
0: Dit is een theepot.
1: Een theepot?
0: Een theepot.
1: Een theepot.
0: Een originele theepot, ja.
1: Wat is een theepot?
0: Het is zeg maar het tegenovergestelde van een koffienicht. Theepot. Theepot.
1: Koffienicht.
0: Een heel mooie theepot zelfs. Ik... Schat hem, als ik het mag zeggen, 16e, 17e eeuw.
1: Oh ja?
0: Ik denk hierbij aan Frankrijk, omgeving Versailles.
1: Zo,
0: en hij is in zeer goede staat. Zeer goede staat, weinig gebruik. Echt een topconditie.
1: Oh ja?
0: En ik moet zeggen, hij is daardoor zeer waardevol.
1: Oh ja?
0: Zeer waardevol.
1: En op hoeveel schat u hem dan, de
0: nou,
1: waarde? Dat hij zegt
0: ik denk toch dat u hierbij moet denken aan een... verzekeringswaarde van een, nou, wat zal het zijn?
1: Wat zal het zijn? Wat doet u nou? Wat doet u nou?
0: Ja,
1: wat, u breekt hem eraf?
0: Ik laat los.
1: U breekt hem eraf?
0: Nou, nee, ik breek het hier niet af. Ik pak het zo op.
1: Ik zie het als... Nou, breken we het touwtje er ook nog af?
0: Nou, de kop, ik wou even, ik laat...
1: Nou is die allemaal stuk!
0: De onderkant even laten
1: ja,
0: zien.
1: Ja, nou ben ik lekker bij. Nou is alles stuk, zeg.
0: Ja.
1: Dat is ook wat. Wat een duur ding.
0: Nou,
1: dat is toch verschrikkelijk?
0: Nou ja, gelukkig voor u het is gelukkig niet erg waardevol. Het
1: niet
0: is gelukkig. Nee, het is niet veel waard. Het is echt een niksje, zou maar zeggen. Het is een rommel.
1: Ja, maar u zegt net, het is heel in goede staat. Niet gebruikt, topconditie.
0: Ja,
1: zeer
0: dat,
1: waardevol.
0: Ach,
1: u zei
0: ach,
1: zeer
0: dat zeg je zo. Ja, dat zeg
1: zeer
0: je zo.
1: Maar
0: dit is echt, dit is geen sodemieter waard, kan
1: echt
0: ik wel zeggen.
1: Eerlijk.
0: Dit is bij de blokker uitzoeken voor een gulden, zou maar zeggen.
1: Een gulden?
0: Is, nee. Ja, jammer.
1: Ik had toch gehoopt dat het een hoop waard is. Dat is toch leuk dat je zo'n hoop...
0: Heel jammer, maar ik moet u teleurstellen. Dit is echt geen sodemieter waard. Dit is 0,0. Dit is aandelen en de mol, zou maar zeggen. Dit is...
1: Ongelooflijk. Maar ja, jammer dat een theepotje, maar gelukkig heb ik mijn viool nog.
0: Zo is het, gelukkig heb je die viool nog. En dames en heren, dit was dan weer een nieuwe aflevering van Kunst & Kids. Ik hoop dat u weer gekeken heeft. We zien u graag volgende week weer bij een nieuwe aflevering. Vanuit Nijrode. En dan zeg ik graag tot volgende week bij Kunst & Kids.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
2: Mix 24.

0: wat zou dat heerlijk zijn. Trusten, trusten, slaap lekker, jij ook slaap lekker, zoen, lekkere zoen. Slaap je al? Nee, jij? Ja, ik stel altijd vragen in mijn slaap, haha.
1: Wat ben jij grappig?
0: Het is mijn vak, laten we dan maar gaan slapen. Zou ze al slapen? Heel voorzichtig strelen. Oh, hij streelt, dan slaapt hij lekker nog niet. Maar niet vragen of hij slaapt, maar niet vragen of hij slaapt. Anders krijg je weer, ja, ik streel altijd in mijn slaap. 2-0, jij maakt ontbijt. Oh, wat ligt dit lekker. Ik denk dat ze slaapt. Pst, slaap je? Ja, nee dus. Weet je, nou, ik sliep ook nog niet. Ach, ga weg. Lig je lekker, ik lig wel heerlijk, maar ik denk dat we moeten gaan slapen. We moeten beide heel vroeg op. Laat maar gaan slapen, goed. Laten we dat maar doen, welterusten. Jij ook, welterusten. Zo liggen of lepeltjes? Nee, zo ligt heerlijk. Arnie in de weg? Nee, Arnie in de weg. Jij hebt veel meer deken. Oh. Hier heb jij alle deken. Ja, nou lig je lekker. Hou me heel goed vast. Wat is er dan? Niks. Gewoon dat je me heel goed vasthoudt. Ik heb het hartstikke warm. Jij wou ook alle deken. Hier heb jij wat deken terug. Ja, nou lig ik lekker. Is het jouw voet? Nee, die van jou nou goed. Gek, dan hebben we er 5. Zullen we morgen naar de Bahama's gaan? Dat we alles verkopen, dat we gewoon samen weggaan. Lekker, alles doen we weg. Kan ons het schelen? Doen we toch niet? Nee, maar het is zo lekker om over te kletsen. Ja, dat is wel zo. Maar laten we nou maar gaan, goed, laten we nou gaan slapen. Dat, hey, ook slaap lekker. Hé, hey, ik hoor wat. Het huis staat in brand. Geef niks, ga wel weer uit. Jij wil echt slapen. Ik denk dat we moeten slapen, slapen. Of zullen we vrijen? Ja, nou slaap je zeker. Even knabbelen aan het rechteroor. Kijk, er is die alweer. Wat is er? Moeten we wel op? Nee, we hoeven nog niet op mij sliep. Nee hoor, ik sliep niet wel. Je sliep wel niet. Dus wel eens niet. Dus wat zei ik dan als laatste? Iets met dekens. Nee. Oh, wat ligt dit lekker. Laat jij de hond nog even uit? Haha, we hebben geen hond, geintje. Jij zou nog wel de vuilnis doen. Oh nee, ja, dat zou je nog wel doen. Oh, doe ik echt volgende week alle 188 zakken. Vergeetachtig diepje. Oh, wat ligt dit lekker.

Martin, ik heb je lief. Hallo. Ik heb je lief. Hallo. Ik heb je lief. Hallo. Hey, hallo. Ik heb je lief. Hallo.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

soms lig ik met mijn vriend in bed geel en dan wil ik daar zo ineens van alles aan vragen. Ik zie heel veel mannen naar hun vrouw kijken. Ook een heel herkenbare problematiek blijkbaar hier in geel. Maar dat is dus meestal het moment, zo, net voordat het nachtlampje uitgaat,

Dan zeg ik van, ah, mag ik toch nog eens iets vragen? Hè? En dat zijn vragen, die beginnen meestal met... Stel. Ik word verkracht door Matthias Schoenaerts. Die dingen gebeuren in de showbiz, die dingen gebeuren. Hè? En ik ben zwanger, maar ik beslis toch dat ik dat kind wil houden. Ga je dan nog bij mij blijven of niet? En ik ben dan eigenlijk altijd een beetje geaffronteerd dat hij er niet direct ja op zegt. Zo. Hè? Of stel, ik zit in een accident, het is allemaal heel erg. Ze moeten mijn twee benen en mijn twee armen afzetten, zodat er eigenlijk alleen nog maar een rompje overblijft. En op een schone dag beslis ik om te gaan strijken. Maar ja, ik verlies mijn evenwicht natuurlijk, want ik heb geen armen en geen benen. En ik val met mijn strijkijzer zo tegen mijn gezicht. En al die vellen blijven daar aanplakken en etter en vies. En zou je me dat nog even aantrekkelijk vinden, vraag ik dan. En dan doet hij altijd zodat hem slaapt, zodat hij daar niet op moet antwoorden. Ja. Ik heb ook al eens gevraagd van stel, ik sta voor een afgrond. Hè? En iemand is van zin van mij dooraf te duwen. En de enige manier, de allerenige manier, Geel, waarop dat je mij op dat moment nog zou kunnen redden, is door mijn kak op te eten. Ik weet dat dat super vies is. Ik had ook al direct spijt dat ik het zei, maar ik denk, nee, ja, ik heb dat nu gezegd, blijf erbij, blijf erbij. En dan is het altijd heel lang stil. En dan denk ik, ja, ziet je mij eigenlijk wel graag? Wat is dat hier? In die situatie zou ik van iedereen hier de kak op eten en ik ken jullie niet eens. Toch? Als dat gaat over leven of dood, dat doet het toch voor de mens. Ik zou Siegfried Brakjes aan de kak op eten. Dat is toch wat gedoe, als dat het enige is. Ik snap het niet. En hij twijfelt over die van mij. Trouwens ook, wat is de kans dat zoiets gebeurt? Wat is de kans? Zeg gewoon ja en we slapen verder.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: my name is Bob.
1: Mine is the last voice that you will ever hear. Don't be alarmed.
2: Je gewoon op straat loopt en denkt, goh, een ander mens. Je hoeft hem niet eens te groeten, maar steek hem ook niet neer, joh. Of zijn we elkaar zelfs gaan zien als consumenten? Zoals iedereen ons ziet. Dat we daarom ook zo trots zijn dat we kunnen zeggen, maar als consument zijn we wel sterker en mondiger geworden. Ja. Yeah. Ik ben meer dan een consument, hoor. En weet je, ik vind het prima dat bedrijven mij zien als consumenten, maar dat kan ook wel iets subtieler. Hoe vaak loop je wel niet een winkel in en dan zie je wel een roltrap omhoog, maar een gewone trap naar beneden. Dat vind ik een belediging. Ze van, kom kopen, joh. Kom kopen. Heb je alles? Ja. Tot de volgende keer. Of als je echt verpakkingen gaat lezen, wat daarop staat. Ik had laatst een melkpak. Daar stond op, nu met verbeterde houdbaarheidsdatum. Dat kan niet, hè? Je kan de houdbaarheid verbeteren.
3: Maar niet de datum.
2: Of buiten heel groot opzetten. Met mooie krulletjes. Ik denk, hou gewoon op met het gelieg. Zet dan gewoon nu met nog veel meer tekst op de verpakking. Dan denk ik, ja, het is wel zo eerlijk. Ik wil namelijk niet het gevoel hebben dat ik constant word gemanipuleerd. En je weet gewoon dat je wordt gemanipuleerd. Je weet als je een supermarkt inloopt, alles wat er staat, de hoogte, de plek, het gangpad, daar is over nagedacht. Er zijn studies aan vooraf gegaan. Dat is een en al manipulatie, een impuls aankoop, je altijd bij de kassa. En reclame werkt wel. En je hebt het niet in de gaten. Want je bent aan het zeppen en ineens...
3: WC eend.
2: En je denkt dat je het vergeet. Maar dat is niet zo. Nee. Want ergens achter in je hoofd... zit WC eend. En die is gewoon aan het wachten. Totdat jij niets vermoedens door de supermarkt loopt... en ineens denkt...
3: WC eend.

Kees. Oh, nu komt alles goed. En hebben die klootzakken weer gewonnen. Woorden als productdifferentiatie, massa-individualisering. Dat zijn marketingwoorden. Want marketingmensen zijn slim. Die weten dat we ons allemaal uniek willen voelen. Dus die denken, nou ja, als ze zich allemaal uniek willen voelen, moeten we zoveel mogelijk net even verschillende spullen maken. Ander kleurtje, ander modelletje, ander ringtoontje. Dan heeft bijna iedereen iets anders, dus bijna iedereen zijn eigen identiteit. Ik ging laatst iets heel simpels doen, dacht ik. Ik ging gewoon een strijkijzer kopen. Dat is niet moeilijk, een strijkijzer kopen. Maar ik maakte één fout, ik liep de Mediamarkt in. Ik heb 20 minuten staan staren naar een muur met 200 strijkijzers. Ik stond er, wauw. Dat zijn veel strijkijzers. Toen kwam er een verkoper achter me staan, die zei de legendarische zin. Zoek je misschien een... Is dit jouw afdeling? Ja, ja, strijkijzers. Dat, Nou, dan hebben we misschien wel een interessante vraag voor je. Want ik zoek inderdaad een strijkijzer. Dat heb jij heel goed gezien. Maar nou zie ik dat je er best veel hebt. En nou vroeg ik me af, wat is nou een beetje een goed strijkijzertje? En ik weet heus wel, duurder wil lang niet altijd zeggen beter. Nee. Maar wel altijd als ik in de winkel sta. Ik ga altijd met het duurste naar huis. Ik weet niet hoe ze het doen. Maar ze doen het. Deze man ook. Ja, nou ja, kijk, als je de beste wil, dan is het model daar. Ja, dat is dan toevallig wel de duurste, maar ja, dan heb je ook wel echt het beste. Dus echt de kaffee aan andere strijkijzers. Ik heb hem zelf thuis ook. Weet je, en ik mag het je eigenlijk niet zeggen, maar dat zal ik dan wel doen. Voor die 200 euro. Die je meer betaalt. Krijg jij 500 watt extra. Ja, ik heb natuurlijk wel wat nodig. Want als ik meer wat heb, dan... kan ik langer strijken? Ik kan al mijn kleren op elkaar leggen en gewoon in één keer... Ja, ik geloof dat ik hem nodig heb, ja. Ja. Het is namelijk als een man die tegen een andere man zegt... Wil je groter, beter, sterker, dikker? Het kan om een strijkijzer gaan. Iedere man krijgt zoiets van... Ja, natuurlijk! En je loopt ook echt de winkel uit. 500 watt strijkijzer van mij! Maar je bent de winkel nog niet uit. Je kijkt naar je tas... Kijk nog eens achterom en denk, wat is er nou...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met donderdag. Dinsdag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt vanuit het zuiden de kans op buien en daarbij is ook onweer al mogelijk. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is meest matig, maar in het Waddengebied is de wind vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar zomerse waarden tussen de 24 en 26 graden. Woensdag wordt er warme en vochtige lucht aangevoerd vanuit het zuiden. Het wordt zomers warm met 22 tot 25 graden. En het weerbeeld bestaat uit wolken, zon en verspreid komen enkele buien voor. Donderdag kunnen we een warme en broeierige dag verwachten. De temperatuur loopt op naar zomerse waarden van 25 graden in de kuststreken en 26 tot 28 graden in het oosten. We beginnen de dag waarschijnlijk overwegend droog met zon. Maar een enkele bui behoort ook tot de mogelijkheden. Vanaf de namiddag stijgt de kans op fikse buien. Tot zover het weer.

0: Dankjewel. Nou ja, toen was ik vrijgezel. Hey. Zo, jongen. Ik zat er zo tegenop te kijken. Tegen dat, weet je wel, weer opnieuw beginnen. Voordat je iemand goed leert kennen, ben je gewoon jaren verder. Dat is mijn mening. En nou, in deze tijd, weet je wel, moet je gaan daten. In mijn tijd vroeg iemand verkering, nu is het daten. Daten. Ik snapte helemaal niks van het hele daten niet. Daten. Ik date maar wat, echt waar. Echt, ik date het hier, ik date het daar, ik date het door elkaar. Ik date iedereen. Ik was zo wanhopig, ik was mezelf niet. Dus ik kwam ook mensen tegen die ook hunzelf niet waren. Nou ja, ik kwam iemand tegen die had niks van zichzelf. Marit, was mijn eerste date. De tieten waren niet van zichzelf, de haar was niet van zichzelf, de wenkbrauwen waren niet van zichzelf, de ooglenzen waren niet van zichzelf, de nagels waren niet van zichzelf. Er zat een lippenlak had ze op laten spuiten, iets te veel boven. Dus als ze op de fiets stond, dus flop, flop, flop, ging het zo een beetje, serieus, dat hing een beetje los op. Hier had ze weg laten zuigen, hier, ik dacht, maakt niet uit, ik ben ook niet mezelf. Waarom verwacht ik dat van, goedenavond mevrouw. Hallo, u bent laat. Hoe kan dat?
1: Ik wist niet wat ik aan.
0: Oh, voor de televisie. Oh, maar dat geeft niks. U komt zo ineens binnenvallen. Oh leuk, u heeft niet zoveel gemist.
1: Nee, ik heb het scherm gekeken.
0: U heeft het scherm gekeken. U weet waar u zit, op het kaartje. Wat staat er? Najib Amhali. Ja, maar er zijn twee zalen. Zit u wel in de goede zaal?
1: Ja.
0: En we hebben hier filmopnames. Najib Amhali zingt Change the Volksliederen. Ja, u hebt net één lied gemist. Maar ik doe nu het volgende lied. Komt net op tijd binnen.
2: Het volgende lied, dames en heren, wat ik net vertelde in het eerste verhaal over het liedje. Dan vindt ze haar vader bovenop die berg. Goed? Praat er even bij waar het over gaat.
0: Hier is

En dan het derde lied, wat ik net vertelde, over die hond, weet je wel, die dan kwijt was in het begin. Dus, ze twijfelt. Zit ik hier goed? Zit ik hier goed? Nee, hoe is dit goed toch, mevrouw? Je hebt niet zoveel gemist. Kleine scheiding voor de rest. Ik zie hier ook nog lege plekken. Komen die ook nog? Want ik maak ze dan kapot, hè? Dat snapt u natuurlijk wel. Nou ja, kapot is een groot begrip. Maakt niet uit. We doen het helemaal overnieuw, ja? Nee. Ik vertel over Marit, hè. Echt, mensen, ik vond het leuk. Weet je, voor het eerst dat ik iemand had die, ja, weet je, niet echt zichzelf was. Ik was mezelf niet. Ik denk, nou, leuk. En we gingen daten. Nou, echt, als we op straat liepen, iedereen keek Marit aan. Want Marit had van die korte dingen altijd vaak aan. Mini. Mini-rock. Nou ja, mijn rock, het was meer een brede riem wat ze een beetje hier had hangen. Daar leek het op. Een soort kooltrui, alleen andersom gedragen. Dan van die hele dure tasjes had ze bijna, weet je wel. Zo'n klein tasje waar niks in past. Maar die kost dan 5.000, 6.000 euro. Van het merk Herpes. Hermes. Herpes.

Herpes kwam later trouwens. Want ja, weet je, het was ook allemaal oppervlakkig. Ik moet eerlijk toegeven, het was allemaal oppervlakkig. Het gesprek ging nooit ergens over, weet je. Dat was altijd, oh, dat ben ik ook geweest, dat heb ik ook gedaan. Ja, dat heb ik ook geweest. Maar ik had alles gedaan, dus was overal geweest. Weet je, ik had ook heel veel exen. Dan vond ik een beetje, overal was een ex. Oh, is een ex van me, is een ex van me. Echt waar, ze had nog meer exen dan Lerms Armstrong straks zijn gele trui weer moet leveren. Ongelooflijk. Een van me zag ik uit de jeep, dus een slet. Ik zei, waarom? Zo denken vaak mannen. Die denken, als een vrouw heel veel ex heeft gehad, is het een slet. Maar als een man heel veel ex heeft gehad, is er niks aan de hand. Dat vind ik persoonlijk niet kunnen. Ja, toch? Hier, nog meer slet in de zaal. Hier. Ja, is te makkelijk. Is te makkelijk. Sorry. Schrap. Ik zeg... Ja, nou ga ik los. Ik zeg... Frustraties komen nu naar boven, jongens. Nee, ik zeg, luister, ze is gewoon heel populair. En daar kunnen mannen niet tegen, als een vrouw heel populair is. He? Want ze was echt populair op Hives, MySpace, Facebook, Twitter. Weet je wat, er zat ook een vrouw met meldingsdrang. Dat vond ik iets minder. Ze zat de hele dag liep ze met dat ding, weet je wel, te melden wat ze aan het doen was. 'S morgens begon het al. Wat een mooie dag, ik sta maar eens op. Ik, ja. Iedereen staat op, trut. Ja, of ik zit nu in de tram. Ik denk, wie interesseert dat dan dat je in een tram zit? De conducteur, hé, er zit er een in de tram, even controleren. Het eerste wat we deden, gingen we uit eten. Zij hadden het restaurant geregeld. Zaten daar bij zo'n Michelinster restaurant. Ja, ik voel me dan ongemakkelijk, weet je. En we moesten daar van 7 tot 12 zitten. Het was namelijk 9 gangen. 9 gangen. Eerste gang was een bordje met 2 worteltjes erop. Ik denk, wat is dit? Ik dacht, de kok heeft wat laten vallen en de ober hebben het te snel gebracht. Hij had er een verhaal bij ook. Hij zegt, voor u zit u 2 wortels. Ik zeg, ja, dat zie ik, zijn er 2. Van hak? Nee, niet van hak, meneer, uit onze biologische tuin. Deze behandeld met sesamzaad en die andere met stikstof. Hij was nog niet weg, want ik denk, op! Ik zei, dit moet iets sneller hoor, die gangen. Kom maar door met die dingen. Hoofdgerecht, geparfumeerde kwartel. Ik heb nog nooit kwartel sowieso gegeten, laat staan geparfumeerd. Dus ik ruik aan het beest en ik denk, het ruikt naar Van Giels, van vroeger, ken je dat nog? Van... geparfumeerde kwartel. En daarnaast lag schuim van eekhoorntjesbrood. Ik zeg, het lijkt wel een hele dierenbos, vriend. Wat een idee. Ik zeg, dat schuim, ik weet niet, dat schuim dat zag er toch voor mij niet fris uit. Weet je, dat schuim dat vond ik toch alsof de kok op een gegeven moment, ja, ja, breng me weg, ja. Ik zeg, meneer, ik zeg, dat schuim dat lust ik niet. Meneer, dat is heerlijk in combinatie met de kwartel. Ik zeg, ja, dat vind jij. Ik zeg, dat schuim moet weg. Haal weg dat schuim. Hij wil het bord meenemen. Ik zeg, gewoon met je doek hier, deppen, gewoon hapteken. Weg schuim. En alles wordt daar geserveerd op een bedje van. Nou, ik herkende er geen bedje in, hè. Ik dacht echt, de kok maakt een bedje, weet je wel, van een blad sla en 4 kaasstengels, weet ik veel, zeg maar wat. En dan doe je die vogel op. Ik zeg, waar is dat bedje? Ik zeg, hier meneer, hij ligt onder een bedje van rode bieten en sesam. Ik ben een simpele jongen, ik hou van Febo. Febo kroketje op een bedje van karton. Heerlijk. Ja. Onzin allemaal. Dus ik dacht, nou moet ik ook iets leuks bedenken voor de volgende date. En ik zeg tegen Marit, ik neem je mee, we gaan 2 dagen lekker uitwaaien op het strand. Ze zegt, oh, ik ben nog nooit op de Malediven geweest. Malediven, ik bedoel Vlieland. De Malediven. Oh, Vlieland vind ik ook leuk. Hoe lang is dat vliegen eigenlijk, Vlieland? Vlieland, Marit, dat is bij Harlingen oversteken met een boot. Oh, met een cruise. Ik zeg, nee, niet met een cruise. Gewoon met een heen en weer boot. Als je niet op tijd uitstapt, ben je weer terug in Harlingen. Nee, de dure winkelstraten wisten ze wel te vinden. Die konden ze, dat wisten ze, dan belden ze, ja, kun je me ophalen? Ik sta op de PC Hoofdstraat. Ze hebben welke winkel? Oh, deze heet Sale. Sale. Ja, en het wordt nog erger. Kan het erger, denk je? Ja, veel erger. We kennen elkaar 2 weken. En ze vraagt naar Jeep, kan ik misschien voor jou heel snel 8000 euro lenen? Heel snel ook, hè? Ik zeg, ja, wacht even. Ik zeg, mag ik vragen waarom? Ja, zegt ze, een ex van mij, die is plastisch chirurg en die heeft een aanbieding. Die kun je namelijk je billen laten liften. Ik wil heel graag mijn billen laten liften. Ik zeg, wat? Ja, het is een koopje hoor, 8000 euro. Ik zeg, inderdaad, dat is een aanbieding. Kun je het anders sponsoren, Najib? Ik zeg, oh, sponsoren. Ze wil het niet lenen, maar sponsoren. Dan ben ik de sponsor. Komt er op de beeld te staan, deze reet wordt aangeboden door Najib Amhane. De andere kant de foto. Hey. Ja, plek zat. En... kijk, begrijp me niet verkeerd. Ik vind het prima als mensen dingetjes aan zichzelf gaan veranderen. Dat is, weet je wat, dat is heel normaal tegenwoordig. Ik zat ook laatst voor de spiegel en iemand zei, hey, je haren bovenop. Ik zei, ja wat?
Ja, je moet een beetje kaal. Dat kun je dus in laten planten. Dan trekken ze er hier uit en dan plant ze zo weer terug. Ik denk, ja, dan ga ik verder. Dan doe ik ook de oren. Want de oren gaan op een gegeven moment ook een beetje hangen, denk ik. Dus dan is het... Ja, weet je wel, ik begin er niet aan. Ik zie wel steeds vaker mannen in mijn omgeving... Ik heb iemand in de band. Ik ga niet zeggen wie. Ik ga niet zeggen wie, jongens. Ik heb iemand in de band die heeft laatst nog zijn anus laten bleken. Ja, dat moet je zelf weten. En ook nog eens in de kleur glow in the dark. Kijk, dat is kinky, hè. Ik vind het prima. Ik ga niet zeggen wie het is, maar het is een van de drie. Kijk, het geeft helemaal niks. Niet met z'n tweeën naar zitten kijken. Ik zie het heus wel, hoor, wat jullie doen. Dan gaan ze met z'n tweeën naar hem zitten kijken. Alsof Alexander is het niet. Dus dan blijven deze twee jongens over. En toevallig zijn het twee Hagenezen. Kun je het voorstellen? Gaan ze naar zo'n anusblekerij? Of weet ik, spuiterij of zo'n ding? Krijg zo'n boek. Zo, kies maar een kleurtje uit. Oh, deze vind ik mooi. Glow in the dark. Wat vragen waarom? Waarom? Dan kan mijn vriend Mark me s'nachts zien in het park. Sorry Dennis. Ik heb nou... Ja, schoot eruit. Schoot eruit. Sorry. Ik riep Dennis en jij reageert. Ja, het is ook Dennis. Ik heb het eruit gegooid. Wat geeft het, man? Niemand kent je. Laat me handig als je met me in bed ligt en wil een boekje lezen. Nee, je draait om. Nee, is niet leuk. Hij is niet leuk, dit. Wij spelen vaak night golf. Dan gaat Dennis staan ergens. Bukken. Smack. Kijk, Dennis is de eerste echte officiële sterretje uit Den Haag. Ken je die sterretje uit Den Haag? Haagje sterretje. Dus als je Dennis ziet vallen, mag je een wens doen. En vroeger werkte hij bij Carglass. Mensen, sorry, het niveau gaat omlaag. Dat is niet de bedoeling. Het niveau gaat omlaag en weet je wat, dat is niet... Nee, ik doe dit niet meer. Dus sorry Dennis. Want er zijn natuurlijk ook wat... Zijn er kleine kinderen vanavond in de zaal? Waar zitten de kleine kinderen? Wie is de jongste? Hoe oud ben jij? 12! Oh jee. Wat nog, jongen? 11! Oh, je papa moet straks uitleggen wat Carglass is. Maar dat weet je natuurlijk niet. Oké, ik houd beschaafd. Ik heb het over die Marit. Ik zeg, Marit, goed idee. Binnenliften, ik eerst. Jij? Ik zeg, ja, ik ga eerst liften tot hier. Is dat niet wat te hoog? Ik zeg, nee, dan kan ik zo mijn portemonnee voor je pakken. Zie je? Ik zeg, ik heb je door, het is klaar, het is over. Kom op, zeg. Ja, maar ik zeg, nee, het is over. Ik zeg, we daten niet meer, we horen niet bij elkaar. Ja. Ze heeft me nog een brief geschreven, nou, ik kon hem niet lezen. Serieus, aan elkaar geschreven. Beste Nahiep. Nahiep stond er, maar goed. De rest kon ik niet lezen. Ik vroeg aan een vriend van, kan jij lezen wat er staat? Ja, Nahiep, voor de rest kan ik niet lezen. Ik heb het brief heel lang in mijn zak gehouden. Ik was op een dag bij de apotheek, gaf ik het per ongeluk af, kreeg ik gewoon medicijnen mee. Het is ook best moeilijk hoor, weet je, een goede date vinden. Vooral als je bekend bent, denk je, ja, vallen ze op mij of vallen ze op Najib Amhali, de komiek? Weet je, je hebt dating sites, maar ja, vind ik ook zo raar om een dating site te gaan inschrijven. Ik heb het één keer geprobeerd, maar ik kwam niet verder. Toen stond er alleen voor hoger opgeleiden. Ik denk, ja, dan houdt het op. Ja, ik ben niet heel hoog opgeleid, dus ja. Wat blijft er over dan? Hè? Facebook, dat is voor de lager opgeleiden en voor de Facebook. Maar ik vind, je moet iemand aan kunnen kijken, in het echt meemaken. En dat had ik laatst. Ik zit bij de bushalte in Amsterdam op de bus te wachten. En dan kijken de mensen raar naar mij, hè. Er zat zo'n Amsterdammer naast me, die kijkt zo naar me. Die zegt, hey, jij bent een Najib Amhali. Ik zeg, ja. Moet jij nog met een bus mee? Ik zeg, nee, u gaat met mijn bus mee. Ik heb de bus zojuist gekocht. Komt een meisje naast me zitten. En ik kijk er zo aan. Ze zegt, hoi. Ik zeg, hoi. Weet je, alles gaat ineens vertraagd. En ik merk dat ik er aan zit te staren. Ze heeft prachtig mooi rood haar, sproetjes overal in de gezicht. En dan durf ik niet meer te kijken. Hè. Dan vind ik verlegen voor. Ja, dan ben ik verlegen. Maar zij zit naar mij te kijken, te staren gewoon. Ik voel dat. Dus ik draai me nog een keer om en ze zegt, bij mij in de buurt is een Marokkaanse bakker. Daar haal ik wat Marokkaans brood. Vind ik zo lekker. Zo. Ik zeg, ja, bij mij om de hoek is een Hollandse groenteboer. Daar haal ik wel eens wortels. Zegt, ik ben Jane. Ik zeg, hi, ik ben Tarzan. Oh, die had ze nog nooit gehoord. Wat een mooie sproetjes, Jane. Ja, vind je ze mooi? Ja, heel mooi. Zo in je gezicht zo. Ik zie ook zo'n soort patroon zie ik in je gezicht.
Patroon, ik zeg, als ik een pen pak en ik trek die sproetjes bij elkaar, staat er, wil je met me uit? Ze zegt, nou, hier staat heel groot nee. Ik zeg, oh. Ze had ik niet gezien, rooien. Zijn je rooien? Ja, schrap je toch. Ze zegt, wil je daten dan? Ik zeg, ja, lijkt leuk, laten we gaan daten. Ik denk, oh, dan komen we weer met het daten. Ik zeg, wat vind je leuk om te doen? Ze zegt, nou, mij lijkt het leuk om met jou een keer Marokkaans te gaan eten. Ik zeg, Jotem, wat een goed idee. Ik kom 3 keer in de week bij mijn moeder. Maar goed, zij wil Marokkaans eten. Ze zegt, wat jij een restaurant? Ik zeg, nou, een vriend van me, Mo, die heeft er net eentje geopend hier in Amsterdam-Oost. Oh, Mo, uit de shows bedoel je? Ik zeg, ken je die? Nee, maar ik hoor je wel eens vertellen. Ik zeg, nou, laten we daar gaan eten dan. Dus we gingen met z'n tweeën naar het restaurant van mijn vriend Mo en het heet Momo's. Een goeiemiddag!

0: Listen, we are switching to maximum speed. We will overdrive on all levels with the power of fat sounds and deep drums.
1: Hey, you! Don't ever touch that radio again!
2: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
3: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie... dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
1: Mix 24.

0: En Don LaFontaine is overleden. Don LaFontaine is de stem onder de Amerikaanse filmtrailers. Die zware, dramatische stem. En ik dacht dus dat die man miljoenen zinnen had ingesproken om onder al die filmtrailers te zetten. Maar uiteindelijk blijkt dat die man 3 dagen in de studio wat zinnen heeft opgenomen. En dat diezelfde zinnen onder al die Amerikaanse films zijn gezet.
1: Before it was impossible. But it wasn't. From the producers of Top Gun, Mission Impossible, War of the Worlds, and The Last Samurai, starring Tom Cruise as Bussy.
0: Zijn stem was zo laag, zijn stem was zo laag, als hij een poliep op zijn stembanden had, moest je naar de pedicure. Lijkt me heel vervelend om zijn zoontje en dochtertje te zijn. Dat je zijn kinderen bent en elke ochtend heel onschuldig bij het ontbijt zit. Je bent 3, 4 jaar, staartjes, sproetjes. Dat dan elke ochtend je vader binnenkomt.
1: In an ordinary household. On an ordinary morning. Everything seemed to be okay. But then, someone asked you for the peanut butter. Moet je niet aan denken dat... Moet je niet... Zet maar af. Soms word je gefokt door je technicus. We hebben speciaal voor... Speciaal voor de tv-opname een nieuw apparaat gekocht. Ik wilde net iets heel serieus gaan vertellen.
2: Kan ik helemaal niks. Ja, dit vinden ze in de wagen wel leuk. Nou, is hij weer te hard.

zegt. Oké, dan ga ik nog wel iets zeggen. Ik hoor mezelf. Ik had haar dus leren kennen via Hives. En op haar profiel stond helemaal niet dat ze pas 13 was. Jongens, dit lijkt me een mooi moment om even een breakje te gaan. Tot zo!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met donderdag. Dinsdag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt vanuit het zuiden de kans op buien en daarbij is ook onweer mogelijk. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is meest matig, maar in het Waddengebied is de wind vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar zomerse waarden tussen de 24 en 26 graden. Woensdag wordt er warme en vochtige lucht aangevoerd vanuit het zuiden. Het wordt zomers warm met 22 tot 25 graden. En het weerbeeld bestaat uit wolken, zon en verspreid komen enkele buien voor. Donderdag kunnen we een warme en broeierige dag verwachten. De temperatuur loopt op naar zomerse waarden van 25 graden in de kuststreken en 26 tot 28 graden in het oosten. We beginnen de dag waarschijnlijk overwegend droog met zon. Maar een enkele bui behoort ook tot de mogelijkheden. Vanaf de namiddag stijgt de kans op fikse buien. Tot zover het weer.

0: Ademaar en dit is Kees Schilperoort. Het geluid is drie man niet geraden van de week. Het is geen groeiende bloem, het is geen stoomfluit en het is geen gastarbeider. En wie heb ik hier aan de telefoon?
1: Dat Van Gelen.
0: Wie zegt u?
1: Van Gelen.
0: Juist, en u belt vanuit?
1: Leeuwarden.
0: Dat dacht ik al.
1: Ja. Geboren en getogen, hoor.
0: Ja, dat is het, hoor, meneer Van Gelen. Meneer Van Gelen, 200 gulden in je kast. Ja. Heeft u het geluid gehoord van de week?
1: Nou, ik heb het gisteren voor het eerst gehoord.
0: Ah, en zei het u iets?
1: Nou, ik weet nog niet wat het is, hoor.
0: Oh, nee. Maar dat geeft eigenlijk ook niet, hè, meneer Van Gelen?
1: Nee, want u kunt het geluid nog een keer laten horen, hè?
0: Precies, dat bedoel ik. Daar heeft u recht op. Let u wel goed op nu de technicus start de band. Hier komt voor u het geluid.
1: Ja.

0: Fout geweest van de PTT. Die hebben een telefoontoestel naast de koffiemolen gemonteerd.
1: Nou, dan mag je wel uitkijken dat u niet op gaat bellen als u koffie wilt malen.
0: Meneer Schilder, hoor, ja. Dat is toch een grapje, hè?
1: Ja, dat is een van mijn grapjes.
0: Ja, maar dat gebeurt nooit, hoor. Oh. Nee. Meneer Schilder, mag ik even overleggen?
1: Ja.
0: Dan kom ik zo bij u terug.
1: Ja.
0: En dan hang ik u even in de koffie.
1: Ja, doet u dat, hoor. Meneer, ja. Nou, dat is prima, koffie. Bij meneer Van Gelen thuis, dat ruik ik door de telefoon. Goudmerk.
0: Meneer Schilpoort,
1: meneer Van
0: Gelen, er is iets best.
1: U klinkt paniekerig, vertel eens.
0: Ja, ze hebben het geluid in de kamer niet gehoord.
1: Hé, hey, hoe kan dat nou?
0: De radio stond op de verkeerde zender. Dat is pech, hè?
1: Nou.
0: Ja, dat is grote malheur, hè?
1: Ja, wat u zegt, meneer
0: Van Gelen. Ja, ja, ja. Maar kunnen u het geluid nog een keer laten horen?
1: Ja, dat moet dan maar, meneer Van Gelen. Let u wel goed op. De technicus start de band, dan komt voor u nogmaals het geluid.
0: Ja. Meneer Schilp. Meneer Schilperhoop.
1: Hallo, meneer Van Gelen.
0: Ja?
1: Ik heb het geluid even 3 keer laten horen.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Het is nou geweest over Hilversum 1, 2 en 3, meneer Van Gelen.
0: Maar dat kan er niet mis, hè?
1: Nee, dat zou je denken van niet, hè?
0: Meneer Schilp, mag ik nog één?
1: Hallo, mijn naam is Schilperhoop, meneer Van Gelen, niet Schil.
0: Maar dan kan u nagaan hoe vlug wij u afzetten als u voor de radio bent. Meneer Schilperhoop,
1: ja.
0: Dat is een grapje, hoor. Ja, dat u het niet serieus nemen, hè?
1: Nee, ik heb gelachen, hoor, meneer Vreven.
0: Meneer Schilperhoop, mag ik nog even overleggen?
1: Ja.
0: Dan kom ik zo bij u terug.
1: Ja.
0: Een secondje.
1: Ja, hoor, meneer Vreven.
0: Meneer Schilperhoop.
1: Meneer Vreven.
0: Daar ben ik weer.
1: En wat zeiden ze er binnen van?
0: Ja, ja, ze vonden het ook een bekend geluid, hè?
1: Ja. Ja. En weet u het, denkt u?
0: Ja, ik geloof wel dat we weten wat het is.
1: Nou, dan moet u het zeggen, want de tijd dringt, meneer Vreven.
0: Ja, maar ik durf het niet te zeggen.
1: Wat bedoelt u?
0: Nou, voor de KRO.
1: Oh, dat maakt niks uit, meneer Van Gelen. We hebben het geluid zelf gemaakt. We hebben het geluid zelf opgenomen, dus u kunt het in alle tijden zeggen.
0: Nou, mag ik het zeggen?
1: Zegt u het maar.
0: Is het een neger uit Mozambique?
1: Uitstekend geraden.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

Mijn tijd had je sowieso niet van die kleine camera's of telefoons, überhaupt. Je had zo'n telefoon, dat was gewoon zo'n grijs ding of rood met zo'n draaischijf. Die kon je niet eens meer naar buiten nemen. Om zo, pok, hoor je dat? Ik heb iemand een klap verkocht met die horen. Lachen, hè? Dat deed je niet. De telefoon was er om te bellen. Dat was wat je deed. En bellen was bijzonder, hè, in mijn tijd. Bellen was zo bijzonder. En nu, het lijkt wel, ja, het is natuurlijk, iedereen heeft zo'n ding. Mensen nemen niet eens meer op. Die kijken en denken, ja. Ze moet je niet opnemen. Ja, nee, dat is Patrick, bel ik later even terug. In mijn tijd, als er werd gebeld bij ons thuis, dat was al bijzonder, dan rende de hele familie naar de telefoon toe. Serieus, het was net dat iemand zei, op uw plaatsen, klaar, pff, af. De hele familie rende naartoe. Echt, onderweg vechten wie hem op mocht nemen. En dan had ik hem en zei, hallo, met naar Jeep Amalie uit Krommenie. En dan hoorde ik bijvoorbeeld, oh, sorry, ben ik verkeerd verbonden. Oh, dat geeft niks hoor, mevrouw. Wie moet u hebben? De familie Janssens. Oh, nee, dat is verkeerd, ja, want dit is de familie Amhali. Oh, nee, die moet ik helemaal niet hebben. Nou, dat geeft helemaal niks, hoor. Wat gaat u nu doen, mevrouw? Nou, dan ga ik een ander nummer draaien. Dat is heel goed. Dag, mevrouw, veel succes. Ja, dag, jongeman. Dag. Dan hing ik op en zei, wie was dat? Ze was verkeerd verbonden. Maar dan hadden we het over, hè, de avond. Dan kwam mijn vader thuis en mijn vader, zo, je hebt iemand gebeld? Ja, dat was een mevrouw die heeft gebeld. Wie was dat dan? Mevrouw, weet ik niet, maar ze moest mevrouw Janssens hebben. Oh, dat zijn wij niet, zei mijn vader. Ik zeg, nee. En nu? Ik zeg, ik ga kijken waar die mevrouw Janssens woonde. Pak ik een telefoonboek erbij, sloeg ik hem open, zag ik alleen maar Janssens staan. Hier ergens. Maar dat waren gesprekken, maar daar had je het over. Echt, en nu bellen ze op en het enige wat ze vragen is, hé, wat doe je? Waar ben je? Mij ook, hè? Kijk, ik hou niet van bellen. Hé, wat doe je? Ja, niks. Ja, waarom bel je? Ik zeg, ja, weet ik niet, jij belt. Ja, ik bedoel, wat? Ik zeg, wat een gesprek, man. Ga je nog wat doen? Nee? Oké, dan bel ik later op. Waarom? Nou, misschien dat je wat gaat doen straks. Oké, doei, doei. Ik zie mensen lopen op straat. Twee meisjes, jong. Hoi, waar ben je? Achter je, kijk dan. Ja, ik zie je! Volwassen vrienden van mij bellen aan en de telefoon gaat. Ik neem op. Hé, kijk even naar buiten, ik sta voor je deur. Jongen, wij belden toen we telefoon hadden, belden we één keer in de maand mochten we bellen naar Marokko. Dan belden we naar opa en oma. Maar dan ging er eerst een brief van Nederland naar Marokko wanneer we precies zouden bellen. En opa en oma hadden geen telefoon. Nee, nee, de plaatselijke slager in het dorp, die had telefoon. En daar mocht je dan heen komen. En dan zat mijn opa en oma dan een uur van tevoren te wachten. En wij zaten dan in Nederland, was vaak op zondag om 8 uur, want dan was het iets goedkoper, zei mijn vader. En dan zaten we om die telefoon heen. Gewoon de hele familie, het was een familiegebeuren. En dan pakte mijn vader de horen op en dan mochten we allemaal, toma, één cijfertje draaien van het nummer. En je hoopte de nul, want die was het allerlangst. Ja toch? Dat je tak. Dan hield ik hem heel even vast en mijn vader, los! Als je de één had, was je zo klaar. Rat, ah shit! En hadden we het nummer gedraaid, zei mijn vader, oké, nou stil allemaal, stil! Stil! Stil! En dan was het stil, hè, bij ons thuis. De hele flat bij ons was stil. Ja, hij gaat over. Ja, hij klopt, hij gaat over. En de telefoon ging over. En dan zaten we naar dat draad te kijken, weet je wel. We dachten, jezus, dat draad gaat natuurlijk helemaal naar Marokko toe. Ja, dat dachten we echt. En mijn vader, die praatte altijd heel hard door de telefoon. Omdat hij dacht, het is Marokko, ik moet hard praten, anders verstaan ze me daar niet. Zo is mijn oma ook doof geworden door mijn vader. Die schreeuwde echt, hallo, hoe gaat het? En dan hoor je wel eens uit de flat, ja, wel goed hier, oh. En dan mochten we allemaal wat tegen opa zeggen. En dan had mijn moeder gezegd, nog allemaal tegen opa een beetje praten. En het gesprek moest je al voorbereid hebben, want zo'n gesprek was duur. Je kon niet, hey opa, waar ben je? Wat doe je? Nee, je wist wat opa deed, die was bij de slager in Marokko. Maar mijn opa was altijd helemaal emotioneel. Die vond het heel erg dat we weg waren, dus als we die aan de lijn hadden, begon hij al na 4-5 seconden te huilen. En dan moest ik ook huilen, en zo huilde we alleen maar in die telefoon. Zo van, oké, genoeg gejankt, heer, volgende, praten of huilen, kijk maar. Maar dan had ik je nog over, man. Echt 3 dagen later liep ik met mijn broertje naar school. Zei ik, weet je nog toen we naar opa gingen bellen? Ja, hij ging huilen. Ja, ik ook hoor. Ja, hoe ging jij huilen? Ik zo. Dat waren mooie gesprekken, man. Ja. En dan kan je alles met die telefoons, hè, en we doen er niks mee. Je zou zeggen, hoe goedkoper de tarieven, hoe mooier de gesprekken. Maar dat is niet zo. En ik heb ook een telefoon, hoor. Ik bedoel, ik gebruik ook niet al die functies die erop zitten. Ik vind het allemaal onzin. Ik heb er internet op zitten. En internet vind ik wel grappig, maar dan ga ik dingen uitproberen. Kijk of het echt werkt. Op mijn mobiele telefoon ga ik bijvoorbeeld naar www.bol.com. Kun je cd's bestellen en boeken en dat soort dingen. Nou, dan krijg je een scherm voor je en dan wil je dingetjes kopen. Dan staat er, uw winkelwagen is leeg. Oké. Dan vul ik mijn winkelwagen. Dan klik ik dvd's aan.
En soms bestel ik echt voor 300-400 euro aan dvd's. En dan staat er, wilt u betalen? Klik, ja. Wilt u naar de kassa? Klik, ja. En dan sta ik voor die kassa en daarna druk ik mijn telefoon helemaal uit. Ja, vind ik leuk. Gewoon een beetje de boel fokken. Want ik weet, er staan heel veel mensen te wachten voor mijn winkelwagentje bij die kassa. Van, hey, wat is die nou? Nou, dat weet ik niet. Hij is weg. Ja.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met donderdag. Dinsdag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt vanuit het zuiden de kans op buien en daarbij is ook onweer mogelijk. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is meest matig, maar in het Waddengebied is de wind vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar zomerse waarden tussen de 24 en 26 graden. Woensdag wordt er warme en vochtige lucht aangevoerd vanuit het zuiden. Het wordt zomers warm met 22 tot 25 graden. En het weerbeeld bestaat uit wolken, zon en verspreid komen enkele buien voor. Donderdag kunnen we een warme en broeierige dag verwachten. De temperatuur loopt op naar zomerse waarden van 25 graden in de kuststreken en 26 tot 28 graden in het oosten. We beginnen de dag waarschijnlijk overwegend droog met zon. Maar een enkele bui behoort ook tot de mogelijkheden. Vanaf de namiddag stijgt de kans op fikse buien. Tot zover het weer.

Corrie was 10 jaar. Hij logeerde de hele zomervakantie bij mij en bij oma. En een van de eerste dagen van de grote vakantie staat hij voor de deur met 5 eieren. Ik zeg, hoe kom jij aan die 5 eieren? Gevonden, zegt Harry. Ik zeg, zeker bij Albert Heijn. Nee, wat bleek nou? Hij had ergens een eend gezien en die eend had zitten broeden. En de volgende dag had hij gezien dat diezelfde eend was overreden door een vrachtwagen. Enfin, hij naar dat nest. En daar stond hij dan met die 5 eieren. Ik zeg, en wat nou? Moet oma erop gaan zitten of zo, hè? Nee, dat deed hij zelf wel. Hij deed het zelf wel. Ik zeg, ga jij erop zitten dan? Nee, dat had hij van de meester op school geleerd. Er kwam een grote kartonnen doos in de voorkamer. Er kwam stro onderop. Daar gingen die voorzichtig die 5 eieren bovenop. 2 bureaulampen erboven. En dan scheen dat zootje uit te komen, volgens die meester. Dus ik denk, ik kijk die doos een week aan. Maar begint die doos te stinken, dan mieter ik die 5 eieren. Mooi plaatje, dat is niet zo moeilijk natuurlijk, hè. Maar wat er gebeurt, joh. Wat er gebeurt. Dat zootje komt uit, jongen. Die meester had gelijk. Nou, je had het moeten zien, jongen. Je had het moeten zien. Overal waar Harrietje naartoe liep, waggelden die 5 pluizenbollen achter hem aan. Want zo gaat het met eendjes, hè. De eerste die ze zien als ze uit het ei komen, dat is de moeder. Dan komt er een herskraan voorbij. Dan mag... Nou, Harry had geen tijd meer voor zijn eigen leven, jongen. Hij had het druk, jongen, niet te geloven, jongen. Stond hij te voetballen buiten, stonden die 5 snaters verontwaardigd langs de lijn te wachten tot hij er eindelijk uitkwam. Zat hij op de wc thuis een bruine truitje te breien. Dan stonden kwik, kwak, kwik, kwok en kwuk voor de deur. Te wachten tot hij eruit kwam. Hij had geen tijd meer om de Donald Duck te lezen, ik zweer het je. Afijn, en gaandeweg worden die snaters steeds groter en groter en groter. En ik krijg er het heen en weer van om de hele tijd met een plemuurmes die eendenkwakken van de grond te bikken. Hè? Dus ik zeg op een dag heel link tegen Harrietje: wordt het niet eens tijd dat die 5 scheidlijsters leren zwemmen? Had Harry moeite mee? Ik zeg, weet je wat, dan vragen we aan oma of ze meegaat. Hij hing nogal aan oma, hè? Afijn, zo gezegd, zo gedaan. Dus de volgende dag waggelen we met z'n achter naar de waterkant. En ik zeg tegen Harry, jij moet het doen hoor. Jij bent de moeder. Dus Harry zegt, erin jongens. Nou, die grote kokers bleven Harry zo aan staan kijken. Zo van water en wij moeten erin. En Harry deed ook niks. Dus die zakkenwassers deden ook zo weinig mogelijk natuurlijk. Hè. Dus op een gegeven moment, ik kon het niet meer aan te zien. Ik pak ze alle 5 op en ik laas ze zo het water in. Hè. Geef ik te raaien wat er gebeurt. Ja, ze zonken als bakstenen jongen. De een na de ander, jongen. En Harry staat erbij. Hij zegt, ze kunnen niet zwemmen, jongen. Ze kunnen niet zwemmen. U moet ze redden, want ik kan ook niet zwemmen. Maar ja, ik kan ook niet zwemmen. Dus oma die duikt erin. En even later staat die hele kermis zeiknat weer op de kant, hè. Enfin, wij soppen naar huis met z'n achter. Ik kom thuis, ik denk toch even de dierenarts bellen, weet je wel. Dus ik bel die dierenarts, zeg een beetje een raar praatje misschien, meneer. Maar ik zit hier met 5 eenden die niet kunnen zwemmen, jongen. Wat bleek nou? Dan schijnen die beesten ergens tussen hun vleugels op hun rug ergens een vetknobbeltje te hebben. En dan moeten ze met hun snavel zo regelmatig zo overwrijven, anders blijven ze niet drijven. En dat had Harry nooit voorgedaan, zo. Dus ja, hoe moesten die 5 duikboten dat weten? Die wisten dat ook niet natuurlijk. Toen hebben we de hele middag, Harry en ik samen, hebben we over die vetknoppeltjes leggen wrijven. Weet je wel? 1 voor 1 hebben ze te grazen genomen, weet je wel? Op laatst waren ze zo vet als bagger, jongen. Kon ze niet meer beet houden. Hebben ze 1 voor 1 nog laten proefdraaien in de gootsteen, weet je wel? Nou, al ging je erop zitten, jongen. Ze bleven drijven, hoor. Die vetpotten, zeg. Niet te geloven, jongen. Enfin, de volgende dag gaan wij weer naar de waterkant met die 5 pakjes Blue Band. Ik laas dat boterbergje erin. Geef ik je te raaien wat er gebeurt, joh. Ze bleven drijven. En dat gaf ze toch zelfvertrouwen. Want ze keken nog 1 keertje om, alle 5 naar Harry. Ze kwaakten nog 1 keer. En weg waren ze. Weet je wat nou het gekke was? Zo eindigde, dames en heren, mijn oom Jan dat verhaal altijd. Dan zegt hij, weet je wat nou het gekke was? Ik miste ze nog ook. Die vuile klerenleiers.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

vind dat zo leuk om te dansen. Ik vind dat zo leuk. Vroeger danste ik ook altijd op een dansschool van Kimberly en Marco. En Kimberly was een beetje oude vrouw, vol slank, met een legging aan. Waardoor die billen als een soort verfrommelde Albert Heijntas erin zaten. En ik dacht vroeger altijd dat Kimberly een McDonald's logo op haar rug had getatoeëerd. Was er maar niet zo, was gewoon een string die boven de broek uit. En Kimberly was getrouwd met Marco. En Marco was getrouwd met Kimberly. Maar als je Marco zag lopen en als je hem hoorde praten, dacht je echt bij jezelf, die speelt de blokfluit andersom. Die spuit tegen de klok in, weet je wel. Maar dat was niet zo, dat was niet zo. Want hij was getrouwd met Kimberly. Nou, en had je daar de jongens en daar de meisjes. En ik moest altijd dansen met Hilda. En Hilda was een hele grote vrouw. Heel groot. Zo'n orka, heel groot. Nee, leuk karakter. Maar ik wou eigenlijk dansen met Leonie. Want Leonie was echt een DVD. Leonie was echt, weet je wel, de reden dat ijsblokjes smelten. De glimlach op ieders gezicht. De mooiste van de allermooiste. In een dark room gaf zij zelfs nog licht. Wow. Hele grote borsten trouwens. Heel enorme borsten, zeg. Ik was die tijd niet goed in multiple choice, maar ik wist wat het goede antwoord was. D. Wist zo grappig, ik zelf leuk vind. Nou, uiteindelijk wilde ik een keer met Leonie gaan dansen. Ik denk, Jochem, je moet het subtiel aanpakken. Toen ben ik heel veel gaan drinken. Heel veel gaan drinken. Echt zoveel gaan drinken dat ik zo dronken was dat ik bijna een medeklinker moest gaan kopen. Omdat er alleen maar uitkwam. Nou, en toen ik weer een beetje ontnuchterd was, dacht ik aan mezelf, Jochem, je moet het subtiel aanpakken. Dus ik ging naar Leonie en zei, Leonie, ik zou graag een liedje willen schrijven. Een mooi liedje wat nog niemand kent. Een liedje speciaal voor jou geschreven, omdat je de liefste van de allerliefste bent. Maar ik ben geen veldhuis en camper, heb niet de zwoele liefdestem van Sting. Ik rijm op het niveau van Barbapapa en meisjes gaan niet gillen als ik zing. Nu kan ik wel gaan zingen over je billen, die zo mooi zijn als een Harry Potter boek. Die zo lekker zijn dat ik ze als een bijt wil, als ze in de weer gaan in je strakke spijkerbroek. Maar ik denk niet dat jij in tranen uitbarst bij het horen van dit hoogstaande gedicht. Ik denk eerder dat ik er weer op zoek moet, in plaats van dat jij volledig voor me zwicht. Dus als je ooit een liedje voor jezelf wil, hoop ik dat je andere zangers kent. Want ik kan je alleen maar zeggen dat je de liefste van de allerliefste bent.

0: is gemolken. Ik herhaal, de geit is gemolken.
1: En dan zaten die verzetsmensen, zaten stiekem te luisteren op de radio in Nederland. Hoor ze op de radio?
0: De geit is gemolken. De geit is gemolken.
1: En dan wisten die verzetsmensen, jongens, dat is codetaal, dat is codetaal. De slager is een NSB'er. De slager is een NSB'er. Maar die Duitsers, die begrepen er geen van.
0: De geit is gemolken. De geit is gemolken.
1: Italianen, Italianen begrepen het ook niet. What the fuck, hè? Hey, what the fuck, hè? De kat is milk, what the fuck. Dus, als een meisje in Zutphen zei, mag ik een droge witte wijn, betekende dat, ja, ik wil graag met je zoenen. En ik weet nog steeds niet, tot op de dag van vandaag, waarom Leonie met mij wilde zoenen. Ik weet het nog steeds niet. Misschien kwam het, omdat ik aan haar vriendinnen had verteld, dat ik over mijn longen zoende. Dat zou ik niet. Ik weet zo niet waar het was, maar het klonk erg stoer. Nou, dus ik met Leonie naar buiten toe. En moet je voorstellen, volle maan, de bomen wapperen in de wind. En we fietsen door Zutphen op zoek naar een mooi, romantisch, leuk plekje. Nou, na 3,5 uur kwamen we eindelijk bij zo'n plekje. Zij zit haar fiets min, ik mijn fiets. En ze komt in slow motion op me aflopen, met wapperende haar. Ik in slow motion naar haar toe. Op mijn manier dan, weet je. En we komen bij elkaar. En we komen steeds dichter bij elkaar. En op een gegeven moment beginnen we te zoenen. En het was gewoon haché. Het was gewoon haché. Alsof ik lastig stond te reanimeren. Zat ook zo'n beugel met van die ijzeren punten. Ja? Daar bleef mijn bovenlip aan hangen. Ik ruk me los. Het bloed spuit alle kanten op. Ja? Op dat moment begint ze aan mijn oorlel te sabbelen. Nou, te sabbelen door die beugel half af te snijden. Ja? Ik denk bij mezelf, voordat we naar Hong 3 gaan, ik denk, nou fucking nee, wat zeg je? Nou fucking nee. En ik met de stem van Innie Minnie door het leven moet. Nee, nou fucking nee. Dus ik sprint op de fiets. Ik richting het huis van mijn ouders. Leonie alleen achterlaten. Ik kom aan bij het huis van mijn ouders. Ik zet mijn fiets nog voor. Ik kijk in de huiskamer. En ik zie mijn ouders niet in de huiskamer zitten. En als jij als kind onverwacht thuis komt en je ziet je ouders niet in de huiskamer zitten, ga je toch dingen denken die je als kind absoluut niet wil weten. Ik kan niet vertellen. Ik heb namelijk ooit een keer mijn ouders betrapt terwijl ze bezig waren. Dat is echt gebeurd. Ik heb het nooit bewust meegemaakt, godzijdank. Ik heb het laatst stiekem gelezen in het dagboek van mijn moeder. Maar het is echt gebeurd. Ik was 4 jaar oud. Ik ben in de slaapkamer van mijn ouders binnengekomen. En het enige wat ik schijn gezegd heb is, huh, papa, wat lig je hoog? Maar uiteindelijk bleken mijn ouders wel degelijk thuis te zijn. Maar mijn moeder had zich verstopt achter een asbak. En mijn vader kwam zo aan, alles goed, alles goed, alles goed. Ik zei, nou pap, niet echt. Leonie, Lassie, nou, ik leg het hele verhaal uit. Op dan komt mijn moeder met de driewielen achter de kamerplant tevoorschijn. Met een emmer koud water. En zegt,
2: wil je koude water over je hoofd heen?
1: Ik zei, nee man, helemaal niet. Ik ben verdrietig, niet onrustig. En uiteindelijk, zeg maar, gingen we aan tafel zitten om erover te praten. Want als je klein was, moest je erover praten met je ouders. En ik weet het precies, toen zaten we aan tafel. En toen was ik echt heel verdrietig. Maar ik dacht echt dat Leonie mijn roze padje was. En op een gegeven moment begon ik heel hard te huilen.
2: Huil, huil, huil!
1: Heel hard te huilen. En ik weet het precies, na 10 minuten huilen, zei mijn moeder op een gegeven moment,
2: Jochem, wil je een droge witte wijn?
1: Ah!

0: Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
1: Mix 24.

Weet je wie trouwens wel helemaal te gek zijn? Mannen! Yeah! Mannen die gaan lekker stappen met elkaar en bier drinken. En als er een grap maakt, dan doen die anderen... En mannen zijn nooit jaloers. En vrouwen? Oh. Loop je met een vrouw over straat, weet je wel. Komt er een vrouw je tegemoet lopen, mooi, jong, sexy. En dan zie je die vrouw naast je kijken. Dan zegt ze, nou, zo kan ik er ook uitzien. Nee! Met je bochel! En mannen hebben dat helemaal niet. Als een man met zijn vrouw voor straat loopt... en er komt een mooie man aanlopen... dan zal die man eerlijk zeggen... Kijk eens, schat, wat een mooie man. Wil je met me naar bed? Tuurlijk, ik wacht hier wel. Dat zijn mannen! Zijn die mannen die wel eens jaloers zijn? Nou, kijk, dat bedoel ik, weet je wel. Zo eerlijk ook, hè? Vind ik zo mooi. Is niet helemaal waar, hè? Jammer, hè? Nee, maar ik ben wel eens jaloers. Dat is erg, hè? Erg, als je echt jaloers bent. Maar vooral die paranoïde jaloezie, weet je wel. Dat is erg, hè? Dat in je kop helemaal scheef zit, hè? Dat is erg, hè? Zit je bijvoorbeeld thuis, je zit thuis. Te wachten. Want je vriendin is even op stap. Met een paar vriendinnen. Ja, dat moet toch kennen! En dan wordt het later en later. En dan word je een beetje zenuwachtig zo. En dan kijk je zo. Oh! Het schijnt nogal leuk te zijn. Hè? Als ze met mij op stap is, dan is

0: eentje zo'n stemmetje in je achterhoofd?
1: Zij is van een andere vent.
0: Nee, flauwkul. Nee, dat is niet... Verdomme! Ja, ze deed ook al raar, hè? Ze deed al zo raar, hè? Ja. Weet je wel, als ze dan zo weggaat zo, en als ze dan zegt van, nou, dag. Ja, wel. Rustig blijven, niks aan de hand, er is niks aan de hand. Gewoon rustig blijven, rustig, er is niks aan de hand, rustig. Rustig, zeg ik. Godverdomme, ik ga er zoeken! En dan de stad in, allemaal kroegen langs waar ze zou kunnen zitten. En als een kroeg in... Nee, volgende kroeg ook. Volgende kroeg. En je hart, jongen, boing. En je kop gaat het maar door, je fantasie slaat helemaal op hol. En in je hoofd is het al waar. In je hoofd ligt ze achterover op de tafel. Ze wordt geneukt door een of andere brede vent. En ze schreeuwt... Veel lekkerder dan Hans! Veel lekkerder dan Hans! En die brede vent die neukt er zo en hier hangt de foto van mij en dan kijkt hij... En met dat beeld in je hoofd storm je kroeg binnen en dan staat ze met drie vriendinnen. En ze zegt, dag schatje. En ze denkt, dit is niet helemaal oké. En ze gaat met je mee naar huis. En thuis onderwerp je je vriendin aan een Gestapo-verhoor. Hoe zou je dan? Oh, wie dan? Oh, dat is even niet duidelijk van het, hè? Oh ja, dat is niet duidelijk van het. Oh, dat is mij. Oh, dat is toch een zwemmen, man. Oh, nee. Oh, nee. En pas aan de hand. Oh, nee. En pas aan de hand. En pas aan de hand. En je gaat een keer pam pam en je kijkt. En ze huilt. Oh, schatje, sorry, dat was niet de bedoeling. Schatje, sorry, ik wou gewoon niet. Schatje, niet weggaan als je. Niet weggaan, schatje, alsjeblieft.
2: Ik ga naar mijn huis.
0: Schatje. Oh. Fuck, sukkel. Oh, kut, fuck, shock. Oh, shit. Je raakt helemaal in paniek, Je bent in bedoeling, dan wacht je tot ze thuis is en dan ben je erop. Schatje, is met mij. Schatje, sorry. Wat zo stom was ik. Zeg maar, ik bedoel het goed te maken, Zeg, ze laat me maar even met rust. Ja, met rust. En dan ben je net zo'n overactieve hond die in zijn mand moet blijven zitten. Oh. Waarom? Waarom ben ik zo jaloers? Waarom? Het is zo dom. Het is zo dom. Oh man, mijn arme meisje, weet je wel. Dan zit ze er helemaal alleen in haar eigen huis. Nee, doe ik het weer. Oh, ik heb het kapot gemaakt. Het is mijn eigen schuld, het is kapot. En het komt niet meer goed. Het komt nooit meer... Oh, wacht eens even, dat is natuurlijk niet helemaal waar, hè. Oh nee, weet je wat ik moet doen? Bosje bloemen kopen. Hé. Jezus, man. Sta ik me druk te maken, zeg. Ha! Koop gewoon een bosje bloemen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond.
2: Hè?
1: Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik bob.
3: Ben je Bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: laatst iets nieuws ontdekt. De Aldi. Ik wist niet eens dat het bestond, de Aldi. Ik had gewoon honger, ik liep op straat, ik loop die winkel binnen, ik had genoeg geld bij me. Ik had niet eens genoeg geld nodig. Net zo min als een tasje, alles stond voor mij klaar in dozen. Kijk, het enige wat ik hoefde te doen, was naar een doos toe lopen, doos optillen. Ik stond meteen in de rij. Superwinkel! Na anderhalf uur was ik als eerste aan de beurt. Ik kom bij die kassa, ik zet die doos voor die doos neer, hè. Doos. Ja, maar dat is niet zomaar een doos. Dit is een doos vol met eten. Inclusief twee blouses, een zaagtafel en een cd-brander. Nou, dan kun je lachen, maar hoe duur denk je? Een prijs?
1: 2 euro.
0: 2 euro? Dat is jatten wat jij doet. Ik heb het over kopen, echt kopen. Even een goede prijs.
1: 98 euro.
0: 98 euro, lager!
1: 50.
0: 50, nog lager! 46. Oh, mooi getal. 36, nog lager! 28, wat doen jullie nou rare getallen, mensen? Jullie hebben gecheckt. Dan doen we 1 cd-brander erbij. Ik zal het verraden, 16 euro. Nou, dat maakt nou geen indruk meer, dankjewel. 2. Weggrap, leuk. Hé, hey, mooi. Leuke hoek daar ook, fijn. 16 euro. Nee, maar dat is echt, 16 euro is weinig geld. Voor 16 euro... haal ik bij de Albert Heijn 2 komkommers en een tomaat. En dan moet ik met die tomaat nog een beetje smokkelen. Die moet ik zo optillen, zo. Ja, nu. Oh. Zo. Nee, dat is echt, ik heb staan weken, hoor. Nee, dat is serieus, ik heb gewoon... Ik ben gewoon eerlijk, dit is wel... Dat is racisme, weet je dat? Hé, hey, 16 euro. En dan denken jullie natuurlijk, ja, Leon, dat is hele slechte kwaliteit. Nee. Nee. Nee. Jawel, dat is niet zo'n hele goede kwaliteit. Maar goed, hey, als ik voor 16 euro 5 weken kan eten, dan hoor je mij niet meer over een koortslip of scheurbuik, weet je, maakt niet uit. Nee, maar ik vind het ook goed genoeg. Kijk, de Aldi die pretendeert ook niet alsof het hele goede producten heeft. Nee. Het is gewoon shit. Ja, maar daar komen ze ook voor uit. De Aldi doet ook niet mee aan de prijsoorlog. Nee, lager kan niet dan de Aldi. Het is gewoon de bottom line. De Aldi is wel heel mooi begonnen ooit, hè? Ik heb het even nagecheckt. Er waren 2 Duitse broers, Alfons en Dietrich. En ja, die jongens die konden echt heel makkelijk aan spullen komen. En die dachten, nou, jullie hebben het nodig. Nou, dan flikkeren we het hier en ik kom maar halen. Ja, niks meer, niks minder. Schuur eromheen, klaar. Ja, maar dat vind ik zo een eerlijke vorm van handel. Ja, zo eerlijk, zo duidelijk, zo zuiver. Zo Duits. Ja, ik hou daarvan. Ik zou er ook vaker willen zijn. Elke dag even langs de Aldi. Weet je, dat ik er voorbij loop, dat ik, hey, de Aldi. Even naar binnen, hop, en weer eruit. Hoppakee. En dat zou ik ook doen... waren het niet... dat die mensen daar zo lelijk zijn.

enigste. Ik was de enige. Ik was de enige. Niemand verlaat de Aldi. Die mensen wonen daar. Serieus, ik heb een kwartier gewacht, gebeurde helemaal niks. Na een half uur nog niks. Na 3 kwartier ben ik naar binnen gegaan. Ik heb mijn doos verstopt en ik heb mezelf ook verstopt. Ik ging zitten achter een schap met apfelgemüse. En ik ben gaan wachten tot sluitingstijd. Sluitingstijd precies. Niemand ging weg. Sterker nog, alles ging dicht. De deuren gingen dicht. Alle dozen gingen dicht. Alle ramen gingen dicht. Jongens, laat mij die ramen doen. Alle lawaai. Zo. En alle spullen gingen aan de kant. Op 1 doos na. In het midden van de Aldi bleef 1 doos staan. Een doos curry gewürz. Alle lelijke mensen verzamelden zich rondom die ene doos. Ze gingen in een kring staan. En ze gaven elkaar de hand, de klauw. En ze gingen dansen. En ze zongen een afschuwelijk lied. We kaufen allen bij die ALDI. We kaufen allen bij die A.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
3: Mix 24.

0: spreekt u, meneer? Frank. Frank, wat doe je voor werk? Je werkt op kantoor. Oh, wat vaag, Frank. Oh, lekker vaag. Maar wat leuk, ik heb ook een tijdje op kantoor gewerkt. Eerste baan in mijn studie was een kantoorbaan. En wat doe je specifiek? In de marketing? Hé, wat leuk, ik heb ook een tijdje in de marketing gezeten. En wat precies? Doe je out of home, digital? Een stukje digitaal? Oh, wat heerlijk. Jij deed ook een stukje digitaal. Wat heerlijk. En ben je dan zelf marketeer of stuur je een team aan van marketeers? Een
1: combinatie.
0: Een combinatie. Oh ja, ik stuurde echt alleen maar marketeers aan. Wat leuk zeg. En hoe groot is je team?
1: Zes
0: mensen. Oh, ik had zeven. Ja. En waar doe je dit? In Amsterdam. Oh, ik deed het in Tokio. Probeer veel groter te denken, Frank. Ja, de hele wereld heeft jouw marketing nodig. Yes, kun je daarmee verder? Ja, goed zo. Hartstikke mooi zeg. Wat mooi. En hoe heet u dan, meneer?
2: Bert.
0: Hey Bert, en wat doe je voor werk dan?
2: Bloemen
0: inkoop. Hey, wat leuk, dat heb ik ook een tijdje gedaan. De eerste bijbaan tijdens de HAVO kocht ik bloemen in. Oh, wat mooi zeg. En bloemen inkoop. Yo, en tulpen, doe je tulpen?
2: Nee?
0: Nee, ik ook niet.
2: Nee.
0: Dat vind ik een inferieure bloem, ja toch? Welke bloemen koop jij in?
1: Van alles.
0: Van alles, behalve tulpen. Dan heb je toch een hele rare manier van focus aangebracht, hè? Wat heerlijk, joh. En heb je eigen bedrijf?
1: Nee,
0: nee, nou, ik wel. Ik had mijn eigen bedrijf. Ja, bij welk bedrijf werk je dan?
1: In Aalsmeer.
0: Aalsmeer, hoe heet dat bedrijf?
1: Verbeek,
0: wat leuk, dat bedrijf heb ik opgezet in die tijd. Nou, wat mooi dat dat nog steeds bezig is. Ik zei toen al, tulpen niet doen jongens, stop daarmee. Wat mooi zeg, en zit je op je plek daar?
1: Ja,
0: oh heerlijk, dat is ook helemaal geen ambitie wat jou in de weg zit. Maar gewoon lekker doorgaan met die bloemetjes daar zeg. Wat heerlijk, Bert, wat goed zeg. En hoe heet u meneer? Emiel, heb ik ook een tijdje gedaan. Nee, te vroeg.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over
2: klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

Sinterklaas, daar heb ik, in geloofd tot mijn 13e. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel Atheneum. Heb ik daarin geloofd. Ellenlange brieven schreef ik aan Sinterklaas toe. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen. Met daarbij altijd een verlanglijst. Met op nummer 1, Alassiehond. Punt. 2, niks. 3, niks. 4, niks. 5, niks. 6, niks. 7, ZOZ. En dan stond er achterop een grote vilstift. Geen gelul, Alassiehond. Punt. PS, niet weer een Alassiehond van chocola. Nou, dat was het, hè. Nou, en om mijn liefde voor dieren te bewijzen, zette ik elke avond een grote emmer water neer bij mijn schoen en 10 van zulke joekels van winterpenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. Nou, na mijn dag was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas toen mijn moeder zei, Harry, kom eens in de keuken. Ik heb je wat lulligs te vertellen. Je bent nu 13. En ik zal het je meteen vertellen. En ik baalde, Ik wou ook niet horen. Dat heb ik nog steeds als een karaktertrek voor mij. Als er een lullig verhaal op me afkomt, denk ik altijd, ik ga gewoon in de tegenaanval. Ga ik gewoon over wat anders beginnen. Had ik toen ook al, hè. Dus ik zei meteen, toen ik hoorde dat er een vervelend verhaal kwam, zei ik wijzend op de pannen op het fornuis, gadverdamme zeg, eten we vandaag alweer penenuien. En waarom eten we voor Sinterklaas elke dag peen en uien? Ik snap dat helemaal niet. Ja, zeg mijn moeder, dat wou ik nou juist uitleggen, Harry. Het is namelijk zo dat Sinterklaas niet bestaat. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier, mijt erop, schimmel tussen zijn poten en een staf. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zegt mijn moeder. Het spijt me voor je, jongen, maar dat was ome Jan. Ik voelde me blazers, jongen. Ik ging woedend die keuken uit. Ik kom jankend de voorkamer binnen. En mijn oude broer Paul zit een boek te lezen. Ik zeg, Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt zijn boek weg en zegt, hè, zijn we eigenlijk van die geile peen en uien af, zeg. Ja, ik zat er maar mee, hè. Lach maar, ja. Ja, ik heb er een week over ingezeten, een week. En toen was het over, want bij kinderen gaat verdriet gelukkig gauw over. Hè? En toen was ik er overheen. Toen zat ik op een middag televisie te kijken bij mijn oma thuis. Hè? En ik zat eigenlijk niet te kijken, ik zat meer een boek te lezen. Hè? We zaten samen te kijken, die knaken Kareltje, weet je nog? Die knaken Kareltje, die was er ook bij. En Sinterklaas was op tv. Ik zag het niet hoor, hij begon er zelf over. Hij zei, kijk, nee. Die buurman toch een beetje een rare knaak in mijn tante gegaan. En inderdaad, Sinterklaas was op de televisie. En wat voor een. Een Amsterdamse Sinterklaas. Wat heb ik daar een hekel aan, zeg. Een nicht van een Sinterklaas. Vreselijk. Witte handschoenen, 10 ringen. Ik kreeg spontaan grachtengordelroos van die gozer, zeg.

een badlaken onder en die klompen eronder uit. Dat vind ik geinig, vind ik leuk. Dat hij dan rondrijdt op zo'n Shetland ponytje, dat vind ik leuk. Die zwaait naar de mensen dat een paardje eronder uitloopt, weet je wel. Dat is een lach. Maar nee, het was een Amsterdamse uitslover, zeg. En die zat naar de mensen te zwaaien. Niet gewoon vanaf een paard zoals het hoort. Nee, vanuit een helikopter. Dus ik zeg tegen Kareltje, dat is Sinterklaas niet, hoor. Inderdaad. Ik zei, dat is ome Jan. Ha, ha, ha. Dat is geen lachen meer als je bek verpest, hè? Maar daar hoef je niet om te gaan klappen, ik baal er goed van, hoor. Ik weet je dat ik het nog niet snap. Ik snap er helemaal geen fuck van, niks. En soms snap ik het nog niet. Waarom wij dat in godsnaam allemaal doen? Denk eens met me mee. Denk eens met me mee. We zijn op deze aardbol met zoveel soorten. En geen een van die soorten doet zo idioot met z'n kroost als wij. Wij zitten maar te liegen tegen die kinderen. Waarom doen we dat? En we liegen wat af, hoor. Elfjes, kaboutertjes, de zandman, de paashaas, de kerstman, Sinterklaas, God. Twijfelgevalletje, maar... Nee, we liegen er toch wat op af. En dan zeggen we op een gegeven moment, 1 april, het is allemaal gelogen. Ik heb me wel eens voorgenomen, als ik een zoontje krijg, ga ik dat niet doen. Ik ga dat kind niet belazen. Ik ben de belazer. Doe het niet. Moet je op je 13e alles weer rechtbreien. Heb ik me voorgenomen, ik ga meteen vertellen waar het op neerkomt in het leven. En heb ik zo over nagedacht, maar dat kun je eigenlijk niet maken. Dat je boven die wieg gaat hangen en dat knurrenvie legt er net. En dat je als vader meteen gaat uitleggen hoe het gaat. Dat kan niet. Dat je gaat zeggen van, zo, ben je er eindelijk? Gerimpelde klerbind. Ik zal je wat over het leven vertellen, dus luister goed. Punt 1, kijk er maar eens goed in de spiegel, biljartbal. Over 30 jaar ben je weer net zo kaal als normaal. Punt 2, tanden. Je krijgt 2 keer tanden. Keertje melk, keertje puur. Het laatste er allemaal weer uit, dus je kan net zo goed met een kunstgebitje nemen, hè? Punt 3, ellebogen. Moet je zuinig op zijn, moet je je hele leven nog mee werken. Punt 4, dat stukje tuinslang tussen je poten. Dat lijkt even leuk, dat stukje tuinslang. Maar hangen die slang 1 keer in de andere tuin, kan je hele leven alimentatie betalen. Vijf, lopen. We willen je het wel leren, maar je wordt er alleen maar moe van. En waar loop je nou in verte eigenlijk helemaal naartoe? Naar je eigen graf. Dus weet je wat, we besparen je de moeite van de omweg. De kortste verbinding tussen 2 punten is de rechte lijn. We spijkeren een spaanplaatje op dat wiegje, zand erover, kruis erop. Domstraal maar op. Want het leven is zinloos. U hoort het aan uw eigen reactie, dat kan je niet maken. Daar kunnen kinderen nog niet tegen. Die denken te veel, denk ik. Omdat wij mensen zijn, dan moet je ze eerst opvoeden tot dat soort gedachtes. Je kan bijvoorbeeld geen literatuur lesgeven alvast. Of voorlezen uit de avonden van het leven, kan niet. Zit die muppet op zijn 5e bij de psychiater, hè? Dan mag ik ietsje meer zijn, dat kun je niet doen. Of goede grove grappen vertellen, dat kan hij niet tegen. Want hé, klerenlijn, je hebt nog 30 jaar om te mislukken. Is waar, maar we doen het niet. Nou goed, dus wat doen wij wel? We hangen een Bambi behangertje op en een slaapkindje, slaappingeltje boven de wieg. En de zandman doet de rest, zo doen wij dat. Grandioos, zeg. En in het dierenrijk gaat dat niet zo, hoor. Ofwel, ik zou het toch niet weten. Noem nou zo'n dier. Het mag alleen een kameel zijn. Ja, er zei iemand kameel, bedankt, geinig. Nou. Nee, stel je hebt een kameel, hè. En een kameel heeft een klein kameeltje gekregen. Een heel klein kameeltje. En een kameeltje staat nog nat van de bevalling in die gillend hete Sahara, zo, weet je wel. En het waait, hij is nog nat, dus ik krijg al dat zand in zijn oren, blijft allemaal plakken, weet je wel. Die denkt ook, waar ben ik godcholera terechtgekomen, zelfs. Wat is het voor een B-film waar ik in zit, joh? Dat ken ook. Dacht je dan dat die grote hem ging troosten, hè? Door te zeggen, rustig maar, hoe lief klein kameeltje. Hey, het is een beetje heet, hè? Ja, ja. Beetje veel wind, hè? Beetje veel zand. Maar straks gaat er wat leuks gebeuren. Dan komt er een kameel met een mijter erop en een staf en dan gaat hij... No way, no way. Trouwens, geen gezicht, hè? Kameel op een paard.

Weet u wat ik denk dat daar gebeurt? Ik denk dat dat kleine kameeltje begint met vragen aan zijn moeder van... Wat ben ik nou eigenlijk? En dan zegt die grote, een kameel. Zegt het kleintje, is dat leuk een kameel zijn? Nee, geen flikker aan. Wat moet je dan doen als kameel? Lopen naar water. Nou, dan moet je bij dat water dan doen? Je bulten vol slobberen. En dan lopen naar het volgende water. Zou je hele leven door. Dus opstaan, lopen, beginnen. Ja, het is een beetje heavy, een beetje grof voor het kleine kameeltje. Maar hij weet wel meteen waar hij aan toe is. Hij wordt niet belazerd. Misschien denkt hij nog wel heel even, als hij daar in die gillende hitte staat met dat zand in zijn oren. Als hij net dat verhaal gehoord heeft, dat hij dan denkt van, nou, ik ben dus een kameel. Hij weet waar hij aan toe is. En wij doen dat niet. Wij doen dat zo niet. Wat wij doen, dat is 13 jaar lang lopen liegen tegen die kinderen. En dan zeggen 1 april, het is allemaal gelogen. En weet je wat die kinderen dan doen? Die nemen wraak terecht. En weet je hoe ze dat doen? Die gaan in de puberteit. Ja, dat lees je nooit in de Viva, hè? Maar zo zit dat in elkaar, hoor. Neem eens expres van die vieze, vette puistjes. Keiharde klote muziek draaien, want ze zijn belazerd. En het duurt 5 jaar. Terecht. Terecht. En pas als ze dan 18, 19 worden... dan kunnen ze eindelijk het leven weer aan... zonder die verloren illusies van Sinterklaas en de Kerstman. Dan durven ze weer de wereld in te kijken... en dan zien ze dat de wereld slecht is. Lelijk, honger, dorst en oorlog. Maar dat is geen probleem, want dan nemen ze in plaats van hun verloren illusies idealen om de wereld te verbeteren. Dat die idealen achteraf vaak weer illusies blijken, dat weten ze dan nog niet. Dat is maar goed ook, want anders zou er nooit wat veranderen. Nou,

Na het stappen broodje shawarma eten. En waarom als man om een uur of drie een shawarmazaak binnenstappen? Waarom veranderen ze dan in randdebielen? We kwamen die zaak binnen en het was... Hassan! We zijn er weer! Ah, doof een broodje! Broodje! Broodje! Ja, broodje! Broodje! Ja! Hey, baby! Oeh! Ha! Shawarma! Hassan! We gaan hier zitten! We zitten hier al! We zitten hier al! Hier al! Ja! En snel, hè, want ik heb honger! Appie, heb je al broodje besteld? Nee? Wacht, ik bestel. Hassan! Hij wil ook een broodje! Hij wil ook een broodje! Broodje! Hij ook broodje! Ja, broodje, ja! Ja, hè? Groente, moet je groente erbij? Ap, wat is er nou, man? Moet je huilen? Waarom huil je, Ap? Gadverdamme! Ik dacht dat je huilde, pik! Hassan! Ah, doe maar één broodje, man! Eentje! Waarom? Kijk waarom! Hij hoeft niet meer! Voor mij twee witte sausen erbij. Twee! Witte! Witte! Witte! Nee, niet rode erbij, alleen witte! Ja! Hè? Konijn? Schiet op, man, ik heb honger! Jezus, af, wat heb je nou gedaan, pik? Kijk nou, dat doe je thuis toch ook niet als je op de bank met je voet. Als je. Dit? Hier is op mij. Doe weg, man, bij mij hier. Veeg het weg zo, met je voet zo. Zo ja. Ik kan toch niet normaal eten? Hoi. Hey, chickie. Ap, kijk dan. Veeg weg hier, hier zitten nog dingen. Let op, let op, let op. Hoi. Meisje. Hey. Meisje. Hey. Meisje. Hey. Hey. Hey, hoer. Wat, ik heb zangers, man. Ze kijkt niet eens. Ben je doof of zo? Ben je doof? Ja. Oh, ze is doof.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat Tanja.

0: Dames en heren, dit is het verhaal van een kapper die in het postkantoor komt en tegen de man achter het loket zegt: dag meneer achter het loket, mag ik voor u een postzegel van een kwartje?
1: Wat zegt u?
0: Mag ik voor u een postzegel van een kwartje, alsjeblieft? Wilt u het bedragje besteden aan één zegel of wilt u voor hetzelfde bedrag verschillende leuke zegels hebben? Nou meneer, dat kan mij niet zo schelen. Geeft u mij maar een postzegel van een kwartje, dat is alles wat ik wil. Nee, ik zeg het namelijk hierom. We hebben namelijk zulke prachtige zegels binnengekregen de laatste dagen. Er is bijvoorbeeld een zegel van 12 cent, die is petrolkleurig. En daar komt Hare Majesteit zo beeldig op uit. Dan heb ik ook nog een van u van 8 cent, die is auberginekleurig. Ja, ik geef toe, het is een gewaagde combinatie, maar het is een schitterende combinatie, heel geraffineerd. Dan heb ik er nog een van u van 4 cent. Van 4 cent, die is, hoe zal ik het zeggen, gris bleu. Met een tikkeltje wit voorstellende de afsluitdijk. En dan heb ik een hele gedistingeerde van 2 cent, ja. Die is bleu royal. Ja, die is niet pauwblauw, ook niet keurblauw, het is echt bleu royal. En kijkt u de 2 is de 2 niet knal? Luister eens meneer, dat kan mij niet zoveel schelen. Geeft u mij een postzegel van een kwartje? Dat is alles wat ik u vraag, een postzegel van een kwartje. Mag ik u even vragen, hebt u een girorekening? Nee meneer, ik heb geen girorekening. Hebt u geen girorekening? Een modern mens zonder girorekening? Als u een girorekening had, hoeft u nooit geld bij u te hebben. U schrijft een checkje uit, u schrijft een girootje uit. U doet het in de zalmkleurige envelop. Saumon, zal ik maar zeggen. En die doet u dan in de rode envelop en wij doen de rest. Meneer, doe me dan lol! Geef me een postzegel, want ik heb niks anders nodig van u uit uw modewinkeltje dan een postzegel van een kwartje. En gauw of te vallen klappen.
1: Okido.
0: Mag ik u nog iets vragen? Hebt u een spaarbankboekje? Nee, meneer, ik heb geen spaarbankboekje. Nee, want wij geven namelijk vanaf 1 januari 1963 3¼% rente. Maar meer kan me niet verdomme. Geef me een postzegel van een kwartje, dat is alles middel. En doe me plezier, want ik vermoord iemand.
1: Okido.
0: Nog één ding, meneer. Hebt u een telefoon? Ja, meneer, ik heb telefoon. Nee, ik wou alleen maar even attent maken op de nummers die u gratis en net zo vaak kunt draaien als u wilt. Er is bijvoorbeeld 000 voor het aanvragen van interlokale gesprekken. 0010 voor het aanvragen van internationale gesprekken binnen Europa, niet vanuit de cellen. 0016 voor het aanvragen van internationale gesprekken buiten Europa, niet vanuit de cellen. 008 voor inlichting over het automatisch verkeer. 0018 voor het inlichting over het internationaal automatisch verkeer. 003 voor het weerbericht. 20111 voor het tijdzin. En 009 voor het opgeven van een telegram. Ja! Doe me dan lol! Geef me verdomme een passie van een kwartje, meneer! Roep de chef! Ik wil niets bedoelen. De chef! Chef! De chef.
2: Het is er aan de hand.
0: Meneer, ik vraag aan deze man een postzegel van een kwartje en verdomd het om te geven. Hebben we een postzegelverzameling aan het smeren, een giroboekje, een spaarbankboekje en een telefoon? Ik wil een postzegel van een... Waarom doet die man dat?
2: Ik zal het even voor u informeren. Is dat waar, van Deudekom?
1: Ja, meneer.
2: En waarom doe jij dat, van Deudekom?
1: Ik doe het expres, meneer.
2: En waarom doe jij dat expres, van Deudekom?
0: Nou, die man is namelijk kapper, ziet u. En als ik bij hem in de zaak kom en ik zeg, wilt u mijn haar knippen, weet u wat ze dan zeggen? Wilt u los

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je auto op. Zet...

Ze gingen op schoolreisje. 37 kindertjes. 18 rijtjes van 2 hand in hand. En die ene erachteraan. Ook hand in hand. De onderwijzer telde ze de bus in. 9 rijtjes van 4. En die ene op een bankje apart. En de onderwijzer dacht, zonderling. En uit medelijden ging hij ernaast zitten. Na een kwartier hadden ze de 348 rollen rang doorheen gejaagd. En die ene op het bankje apart zei tegen de onderwijzer, geloof dat ik denk dat ik hem beter niet wil verwijzen. Ik weet het wel zeker. En de onderwijzer ook, die die groene golf in zijn nek had gekregen. Rang mental was het geweest. Om het kwartier moest die een even overgeven. Tot hij niks meer had. In de file bij Kaatsheuvel heeft de meester die ene bij zijn enkels gevat. En het laatste beetje galzuur uit zijn lichaam gevrongen. Ze liepen het pretpark binnen. 18 rijtjes van 2. En die ene erachteraan. En die onderwijzer dacht, alweer die ene. Wat is het toch een zonderling, zweverig type. Maar die ene was wel de enige die in de verte de achtbaan op zag doemen. En hij dacht, als we daar maar niet mee hoeven. Niet weten dat dat het doel van de schoolreis bleek te zijn. Daar hadden ze 8 maanden lang, 1 keer in de 14 dagen, een gulden per week voor opzij gelegd. Anderhalf uur kregen de kinderen in de rij de tijd om aan het idee te wennen dat ze daarmee mee moesten. En net als wachtende volwassenen werden ze steeds overmoedig. Behalve die één. Die zei tegen de meester, ik geloof dat ik denk dat ik liever niet mee ga, meester. Ik weet het wel zeker. En die meester zei, we kunnen geen uitzonderingen maken. Daar komen ongelukken van. Er pasten 9 kinderen in een wagentje. Dat waren 4 wagentjes met 9 kinderen. En in het vijfde die ene met 8 mensen die hij nog nooit eerder had gezien. De meester bleef beneden, want er waren nog zo verschrikkelijk veel dingen te organiseren. Heel langzaam zette het treintje zich in beweging. Stijl omhoog, dat ging nog wel. Je had het gevoel dat je maag tegen je poeper drukte, maar och, dan moest het uiteindelijk toch ook allemaal naartoe. Maar plotseling sloegen ze stijl voorover en toen zat je maag tussen je oren en dat was zo'n raar gehoor. Ze sloegen 3 keer over de kop, waar was je maag nou in vredesnaam gebleven? En binnen een minuut stonden ze op de plek waar ze nog geen anderhalve minuut geleden vertrokken waren. En 36 kinderen die zeiden dat ze dachten, dat ze geloofden, dat ze een beetje misselijk waren. De onderwijzer wist het wel zeker. En hij telde ze nog eens na, maar hij kwam niet veel verder dan 36. En hij vroeg aan die kinderen, waar is die ene? Ze zocht in de bomen, ze zocht in de speelvijver, ze zocht bij de gevonden voorwerpen, ze zocht uiteindelijk bij zichzelf. Ze kwamen niet veel verder dan 36. En zo gingen ze naar huis. Vlak voordat ze bij school aankwamen, zei de meester, onder de banken, jongens. Hij dacht, als er dan straks 36 tevoorschijn komen, valt het voor de meeste ouders nog mee. En de ouders van die ene vroegen aan de meester, maar meester, zullen wij ons kind ooit nog terugzien? En de meester zei, hoop doet zweven.
En ze wilden hem aanvliegen, maar andere ouders zeiden, zweven en laten zweven. En één keer per jaar gaan al die kindertjes, inmiddels oud-leerlingen, naar een pretpark in Oregon in de Verenigde Staten. En daar zingen ze ter ere van die ene. Lang zal die zweven.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

Confession of the Groom.

wreck the earth. Television scene, then word these springs.

mag thuis niet schreeuwen. Ik mag thuis niet schreeuwen. Dat mag ik niet. Ik heb een hele oude buurvrouw. En die kan er helemaal niet tegen, joh. Ze is nu 32. En ze is 32 en ze heeft nog geen kinderen. En dat is raar. Maar ziet er leuk uit. Echt waar, nou leuk. Je had wel een ander frontje opgemogen. Maar ze is 32 en ze heeft nog geen kinderen. Dus we mogen wel stellen, haar biologische klok begint zo langzamerhand koekoek te roepen. Ze heeft last van klapperende eierstokken. Haar baarmoeder klopt in haar keel. Heeft een wolkje van oestrogeen om haar heen. Hoe zeg je nog duidelijker? Bij de geur van Zwitserland beginnen haar tepels melk te spuiten. Dus mijn buurman heeft helemaal niks in de gaten. Hij zit gewoon rustig Studio Sport te kijken. Hij hoort het helemaal niet. Dus ze probeert hem ook te waarschuwen met een nieuwe zwangerschapsidee van Denny Christian. Ken je die? Oh jee, ik heb een wee. Nee, zeg je niks. Weer het botje ging uitbaren. Nee, dus wat gebeurt er? Je krijgt een hele rare mengeling van geluiden. Aan de ene kant hoor je... Rommelmond op Kardelbeek. Kardelbeek dat al heen. Komt dat school. Hij hoort het niet. Dus mijn buurvrouw en mijn buurman zitten aan tafel. En mijn buurvrouw zegt tegen mijn buurman... Hij zegt lieverd, Mag ik even iets vragen? En mijn buurman zegt, ja, natuurlijk lieverd, wat wil je vragen? Nou zegt ze, zullen wij een kind maken? En mijn buurman kijkt eraan. Hij zegt, no fucking way. Die ziet Max Meets in Kabouter Plop veranderen. Die ziet Happy Meals voorbij vliegen heen. No fucking way. Dus, die sprint weg als Dolph Jansen. Nou, daar staat ze dus. Dus wat doet ze? Doet de jas aan. Doet de gisteren. Loopt naar mijn huis toe. Druk in mijn deurbel. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Doe de deur open. Ik zeg, hey buurman. Hey Jochem, hey Jochem, mag even,

0: Zou jij zaaddonor willen worden? Ik zeg, zaaddonor? Ja, zaaddonor. Ik zeg, ja, ik weet niet of ik van mijn hobby mijn beroep wil maken. Tja, wat moet ik zeggen? Ik zeg, buurvrouw, wat moet ik ervoor doen? Nou. Je moet even je zaad laten testen. Ik zeg, mijn zaad laten testen. Ja, zegt ze. Misschien heb jij traag zaad. Ik traag zaad. Even heel privé. Als ik klaar kom, hoor je een knal. Ja. Dat is mijn zaad die door de geluidsbeheer heen gaat. Ik denk, nou, fucking way. En opeens zegt ze, denk ik, stel nou voor dat ik geen komiek zou zijn, maar ik zou dus professioneel zaaddonor zijn. Dat het je beroep is. Lijkt me geweldig. Zit je in de trein? Je voelt het opkomen. Nou, het is toch je werk. Dus je rent naar de wc toe. Dan zit je in de wc. Je bent aan het filojeppen. En op dat moment denk je bij jezelf. Kut, ik ben mijn stortkoker vergeten. Wat moet je doen? Je kan niet zo door die trein gaan wandelen. Dat kan natuurlijk niet. Je bent een anonieme zaaddonor. Oké, prima denk ik. Prima. Warme plek bewaren. Warme plek. Is goed. Is het klaar? Is het klaar? Dus je zit daar in de trein. Volle mond. Op dat moment komt de conducteur binnen en ik moet niezen. Nou, ik zit met mijn buurvrouw op de bank en ze vraagt of ik zaad. Ik zeg, nee buurvrouw, ik wil geen zaad aanhoren. Mijn buurvrouw gaat helemaal naar de andere buurman toe. En op dat moment denk ik bij mezelf, weet je waarom ik geen zaad aanhoren word? Dat is heel simpel. Zit je op maandagavond, gewoon relax voor de buis, cappuccinootje, ontspannen. 9 uur, KRO, het programma, spoorloos. Klein jongetje, krullen, blauwe ogen, presentator vraagt.
1: Hans, je bent op zoek naar je vader. Het enige wat van hem weet is dat hij professioneel zaaddonor is. Heb je enigszins een vermoeden wie je vader zou kunnen zijn?
0: Nee, helemaal niet. Ze mogen deze ongeveer op de
2: hitlijst. Direct in de mix. De hits van nu in een jasje dat je net...

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.